Hey, ik ben op een feestje en daar hadden ze er een. En echt goed, luchtig geklopt, echt lekker. Hij was echt lekker. En ik heb 3 stukjes op. En er ligt er nog 1. En die wil ik hebben. En ik weet niet waarom, maar altijd als ergens nog 1 iets van ligt, ga ik dat ene iets in 1 keer heel belangrijk maken. Dan denk ik, maar kom op zeg, dan denk ik dat iedereen naar mij zit te kijken van, hij zal toch niet het laatste kwarkpuntje pakken. En ik heb het over een stukje kwarktaart. Kom op zeg. Maar ik moest wel zo diep komen om die eerste stap te zetten. En het kwarkpuntje te pakken. En ik heb mezelf net zo ver en ik rijk. En op dat moment die hele tafel waar die op staat wordt opgetild. Wordt naar een zijkamertje gebracht. En er moest ruimte worden gemaakt. En er kwam een band en er moest gedanst worden. Nou, ik gewacht tot alles een beetje geïnstalleerd was. Nou, toen een beetje zo quasi-nosie zo er naartoe geslinterd. Nou, ik pak dat kwarkpuntje, ga ermee naar mijn mond toe. Houd dit beeld even vast. Er zijn vrouwen. En die haten mannen. Haten mannen. Die hebben een paar hele heftige relaties achter de rug. Die zijn allemaal stuk voor stuk kapot gemaakt door de man. Maar die krijgen overal de schuld van. En sindsdien zijn ze verbitterd. Hebben ze pijn. Zijn ze jaloers. En zijn ze nog maar met 1 ding bezig. En dat is tot op het bot analyseren van alle zwakheden van de man. En als ze dat dan een beetje in kaart hebben gebracht, gaan ze dat projecteren op hun vriendinnen. En geloof me, iedere vrouw die heeft zo'n vriendin. En je bent thuis en je krijgt mot met je vrouw, met de vriendin. En je trekt het niet en je loopt een beetje boos naar buiten toe, deur dicht, loopt regelrecht naar je stamcafé, komt binnen, hey, hoe gaat het met je? Ja, een beetje mot thuis, hè, vervelend, ja, nogal. Wil je een biertje? Ja, lekker. Klaar. We hebben het verwerkt. Vrouwen die hebben voor hetzelfde gesprek een lang weekend nodig. He, alle vriendinnen die worden gebeld, bij elkaar getrommeld. En er wordt in een grote kring gezeten, handen vasthouden, boventonen neurien, elkaar troosten, uithuilen. En dan gaan ze het hele weekend gaan ze het over jou hebben. He, het is een klerenleier. Het is een egoïst. Het is alleen maar nemen, nemen, nemen, nooit een keer te geven. Het is een vuile, vieze, ah! En aan het einde van het weekend weet die ene vriendin meer van jou dan jij ooit van jezelf zult weten. En als de tijd rijp is, gaan ze daar gebruik van maken. Terug naar mijn kwarkpuntje. Ik ben bijna met dat kwarkpuntje bij mijn mond. En in één keer zie ik vanuit mijn ooghoek, zie ik die desbetreffende vriendin in de deuropening staan. Logisch, het was haar huis, haar feestje. En we zeggen helemaal niks, we kijken elkaar alleen maar aan. Op dat moment realiseer ik mij ook dat hele verhaal wat ik net vertel. En ik zie uit haar ogen dat ze denkt, klerenlei. En we dachten dat niemand je in de gaten had dat je zo dat zijkamertje insloopt om dat laatste kwarkpuntje in je bek in te proppen. Dus ik leg hem terug. En meteen zie ik uit die ogen van haar flitsen. Tuurlijk, hè, want zo laf ben je ook wel weer. En nooit een keer te gaan voor wat je echt wilt. Dus ik pak hem weer op. En ik zeg nog eens van ja, mijn vingerafdrukken staan er nu toch al in. En meteen zie ik haar denken, altijd die vieze, flauwe grapjes van je. Toen dacht ik van, wacht eventjes. Ik laat me niet door jou dit kwarkpuntje mijn neus heen boren. Want ik vind het lekker, ik vind het echt lekker. En ik ga heel langzaam toch met dat kwarkpuntje naar mijn mond toe. En ik zie uit haar ogen flitsen dat ze denkt, tuurlijk, klerenleier, egoïst. En alleen maar nemen, nemen, nemen, nooit een keer te geven. En ik mis mijn mond. Ik mis hem. En dat puntje komt precies hier. En dat breekt af, valt. Nou helaas, niet op haar tapijt, op mijn schoen. En meteen zie ik haar denken, kijk dan de lul, ik kan ineens een kwarkpuntje vreten. Toen dacht ik van, wacht eventjes. He, als jij het slechtste van mij wilt denken, en dan kun je ook het slechtste van me krijgen. En ik probeer zo dat kwakje kwark van mijn schoen op het tapijt te krijgen. En terwijl ik ermee bezig ben, breekt dit af. Vind ik zonde, ik probeer het te vangen, nou, het rolt uit mijn hand, ik stap opzij dat het door mijn broek valt, het valt op het tapijt. En meteen zie ik haar denken, klerenleier, dit doe je expres, kinderachtig mannetje. Dan denk ik, kinderachtig? Ik, kinderachtig? Dit is kinderachtig. Hey, dit is kinderachtig. Hey, dit is kinderachtig. Hey, dit is kinderachtig. En ik zie die blik veranderen, ze krijgt een beetje een zachte uitdrukking van, maar Erik, wat doe je nu op mijn nieuwe tapijt? En ze neemt een stap en ze glipt, ze slipt, ze valt met haar hoofd op de rand van de tafel, begint te bloeden en ze begint te huilen. En op dat moment komt mijn toenmalige vriendin binnen. En het enige wat ik kon denken was, nou,
En dan zul je dus zien dat ik van dit alles weer de schuld ga krijgen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

Harry was 10 jaar. Hij logeerde de hele zomervakantie bij mijn en bij oma. En een van de eerste dagen van de grote vakantie staat hij voor de deur met 5 eieren. Ik zeg, hoe kom jij aan die 5 eieren? Gevonden, zegt Harry. Ik zeg, zeker bij Albert Heijn. Nee, wat bleek nou? Hij had ergens een eend gezien en die eend had zitten broeden. En de volgende dag had hij gezien dat diezelfde eend was overreden door een vrachtwagen. Enfin, hij naar dat nest. En daar stond hij dan met die 5 eieren. Ik zeg, wat nou? Moet oma erop gaan zitten of zo, hè? Nee, dat deed hij zelf wel. Hij deed het zelf wel. Ik zeg, ga jij erop zitten dan? Nee, dat had hij van de meester op school geleerd. Er kwam een grote kartonnen doos in de voorkamer. Er kwam stro onderop. Daar gingen die voorzichtig die 5 eieren bovenop. 2 bureaulampen erboven. En dan scheen dat zootje uit te komen, volgens die meester. Dus ik denk, ik kijk die doos een week aan. Maar begint die doos te stinken, dan miet ik die 5 eieren. Mooi plaatje, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, hè. Maar wat er gebeurt, joh. Wat er gebeurt. Dat zootje komt uit, jongen. Die meester had gelijk. Nou, je had het moeten zien, jongen. Je had het moeten zien. Overal waar Harrietje naartoe liep, waggelden die 5 pluisbollen achter hem aan. Want zo gaat het met eentjes, hè. De eerste die ze zien als ze uit het ei komen, dat is de moeder. Dan komt er een herskraan voorbij. Dan maakt het... Nou, Harry had geen tijd meer voor zijn eigen leven, jongen. Hij had het druk, jongen, niet te geloven, jongen. Stond hij te voetballen buiten, stonden die 5 snaters verontwaardigd langs de lijn te wachten tot hij er eindelijk uitkwam. Zat hij op de wc thuis een bruine truitje te breien. Dan stonden kwik, kwak, kwik, kwok en kwuk voor de deur. Te wachten tot hij eruit kwam. Hij had geen tijd meer om de Donald Duck te lezen, ik zweer het je. Afijn, en gaandeweg worden die snaters steeds groter en groter en groter. En ik krijg er het heen en weer van om de hele tijd met een plemuurmes die eendenkwakken van de grond te bikken. Hè? Dus ik zeg op een dag heel link tegen Harrietje. Wordt het niet eens tijd dat die 5 scheidlijsters leren zwemmen? Had Harry moeite mee? Ik zeg, weet je wat, dan vragen we aan oma of ze meegaat. Hij hing nogal aan oma, hè. Afijn, zo gezegd, zo gedaan. Dus de volgende dag waggelen we met z'n achter naar de waterkant. En ik zeg tegen Harry, jij moet het doen, hoor. Jij bent de moeder. Dus Harry zegt, erin, jongens. Nou, die grote kokers bleven Harry zo ons dan kijken. Zo van water en wermotten erin. En Harry deed ook niks. Dus die zakkenwassers deden ook zo weinig mogelijk natuurlijk, hè. Dus op een gegeven moment, ik kon het niet meer aan te zien. Ik pak ze alle 5 op en ik lazer ze zo het water in, hè. Geef ik te raaien wat er gebeurt. Ja, ze zonken als bakstenen, jongen. De een na de ander, jongen. En Harry staat erbij. Hij zegt, ze kunnen niet zwemmen, jongen. Ze kunnen niet zwemmen. U moet ze redden, want ik kan ook niet zwemmen. Maar ja, ik kan ook niet zwemmen. Dus oma die duikt erin. En even later staat die hele kermis zeiknat weer op de kant, hè. Enfin, wij soppen naar huis met z'n achter. Ik kom thuis, ik denk toch even de dierenarts bellen, weet je wel. Dus ik bel die dierenarts, zeg een beetje een raar praatje misschien, meneer. Maar ik zit hier met 5 eenden die niet kunnen zwemmen, jongen. Wat bleek nou? Dan schijnen die beesten ergens tussen hun vleugels op hun rug ergens een vetknobbeltje te hebben. En dan moeten ze met hun snavel zo regelmatig zo overwrijven, anders blijven ze niet drijven. En dat had Harry nooit voorgedaan, zo. Dus ja, hoe moesten die 5 duikboten dat weten? Die wisten dat ook niet natuurlijk. Toen hebben we de hele middag, Harry en ik samen, hebben we over die vetknoppeltjes leggen wrijven. Weet je wel? Eén voor één hebben ze te grazen genomen, weet je wel? Op het laatst waren ze zo vet als bagger, jongen. Kon ze niet meer beet halen. Hebben ze één voor één nog laten proefdraaien in de gootsteen, weet je wel? Nou, al ging je erop zitten, jongen. Ze bleven drijven, hoor. Die vetpotten, zeg. Niet te geloven, jongen. En de volgende dag gaan wij weer naar de waterkant met die 5 pakjes Blue Band. Ik laat dat boterbergje erin. Geef ik je te raaien wat er gebeurt, joh. Ze bleven drijven. En dat gaf ze toch zelfvertrouwen. Want ze keken nog één keertje om, alle 5 naar Harry. Ze kwaakten nog een keer. En weg waren ze. En weet je wat nou het gekke was? Zo eindigt, dames en heren, mijn oom Jan dat verhaal altijd. Dan zegt hij, weet je wat nou het gekke was? Ik miste ze nog ook. Die vuile klerenleiers.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: zeggen.
1: Kusje.
0: En wil ze dan echt niet?
2: Oké. Dan maar niet.

And it just goes on. Time to make the club go up.

make the crowd go Weet je, wat ik wel eens denk? Ik ben niet helemaal goed. Nee, echt serieus. Nee, ik weet niet precies hoe het met andere mensen is, maar ik ben volgens mij niet helemaal goed. Ik weet niet zeker, maar ik ben volgens mij echt officieel niet helemaal goed volgens mij. Ik heb het nooit helemaal laten onderzoeken, maar ik ben volgens mij... Ik loop bijvoorbeeld al mijn hele leven, dat is een heel goed voorbeeld volgens mij, mijn hele leven, sinds ik zelfstandig woon, mijn hele leven, elke dinsdagochtend weer, elke week weer, helemaal in paniek met de vuilniszakken achter de vuilniswagen aan. Ik krijg dat er niet in. En met die zakken ging het nog wel, maar tegenwoordig... Ik denk bijvoorbeeld eigenlijk pas aan een condoom als hij al lang 3 kwartier ligt te snurken. Dat soort dingen. Dat is ook niet goed. Dat is te laat. Ja, dan kan je er nog wel omheen gaan zitten frommelen, maar dat heeft helemaal geen zin. Dat werkt dan niet meer. Je hebt ook mensen, dat is ook volgens mij een heel goed voorbeeld. Je hebt mensen die kunnen een verjaardag vieren. Ja, dan is hij bijvoorbeeld jarig en dan weet zij dat. Nou, dat vind ik al knap. Ja, nou, en dan liggen ze in bed en hebben ze allemaal een cadeau, hebben ze aangedacht. Zij heeft een groot cadeau en die kinderen hebben een cadeau of een zelfgekleide asbak of wat ook. En dan gaan ze iets aandoen, hebben ze iets leuks aangedaan voor papa's verjaardag. Iets nieuws, feestelijks, hebben ze dan helemaal gekocht in de week daarvoor en nog nooit eerder aangedaan en zo, leuk. En dan gaan ze naar beneden, hebben ze alles versierd en de stoel versierd, hebben ze allemaal aangedacht. En is het 11 uur en dan komen zijn ouders, haar schoonouders en de buren en weet ik veel. En heeft ze koffie en heeft ze taart en die is dan ontdooid. Ik denk wel eens, ik ga me verhangen, echt waar. Nee, echt waar. Nee, eerlijk waar. Als ik dan echt voor de zoveelste keer in een volle kamer met dat mes in die taart zo blijf steken, denk ik, nou, het is nou klaar, het is nou niet leuk meer. Het is voor niemand ook leuk meer. Ik ga me verhangen. Ik heb thuis een strop hangen, dat is echt waar. Nee, dat is echt waar. Je doet het uiteindelijk niet. Nee, je doet het niet. Maar ik vind het gewoon een prettig idee dat ding er al vast hangt. Ja. Ik heb er hier ook een hangen. Nee, ik heb er altijd eentje bij me, een reisstrop, zeg maar. Ik bedoel, ja, je doet het niet. Een soort omgekeerde airbag, weet je. Je krijgt geen botsing, maar je hebt toch een airbag, zoiets is het, maar dan andersom. Je hebt ook mensen die kunnen trouwen, dat vind ik ook zo knap. Dan vraagt hij haar op een romantisch moment, op een romantische plek. Heeft hij er helemaal over nagedacht? Op het ijs of zo. En dan, Nou, en dan alsof je op een knop drukt, zij krijgt tranen in haar ogen en zij zegt ja. Nou, tot zover snap ik het nog wel. Maar die mensen zijn dan inderdaad een paar maanden later echt getrouwd. Met alles erop en eraan, met een jurk en een sleep en rijst en rozenblaadjes en een limousine en foto's en een receptie. Weet ik veel allemaal, echt alle. Nou, dan moet je toch een cursus management voor gevolgd hebben, wil je dat? Hij heeft mij al 6 keer gevraagd, echt waar. Ik heb al 6 keer gezegd ja. Ja, bij de 3e keer had ik helaas, kwamen er geen tranen meer. En bij de 6e keer was het echt ja. En vervolgens zitten wij elkaar in paniek aan te kijken. Dan weten we het niet meer. Hij ook niet. Nee, hoe het verder moet, want hij is ook niet helemaal goed. Nee. Dat heb ik dus ook niet goed gedaan. Kijk, als je volgens mij een beetje slim bent, dan zorg je dat je iemand vindt die iets kan wat jij niet kan. Volgens mij doen mensen dat bewust of onbewust. Dat je elkaar gewoon een beetje aanvult. Maar ik kan dus al vrij weinig, dat durf ik best toe te zeggen. Ik kan echt heel weinig. Maar hij kan helemaal niks. Helemaal niks, echt helemaal niks.

0: te denken.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Hey.
3: Hey.
2: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
3: Tuurlijk.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Geh das eher zu Krog. Geh was eher, ja. Nicht so klein beetje ook, wat ik kan wel zeggen, wel, ik steek de ene, steek ik met de andere aan. En dat is heel zwaar. Als het ware. Dus ketting roken. Je kan wel zeggen, wel, als het ware, wel, ik rook als een ketting. Oh, veel koffie erbij, wel, zwarte met zonnemelk. Maar goed, je kent ze niet buiten, hoor. Want ik rook nou dus 4 pakjes per dag, hoor. Dus dat is dus 4 keer 25, daar is nog altijd. Nou, reken maar nog. Dan rook ik ze nog op totdat mijn vingers dat gloeiende puntje voelen branden, hoor. Dus ik kan wel nagaan, hoor. Je bent er wel een poosje zoet mee. En ik kan er wel mee stoppen, hoor. Maar ja, daar hou ik zeeën van tijd, hou ik over. Wat mok dan? Ja, dat kan ik zeker zijn hobby nemen. Oh, mijn man zegt tegen mij, hij zegt natuurlijk wijfje, hij zegt neem het toch zeker zijn hobby. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, nou, hij zit te gooien van mij op het gooien op een boetsiercursus. Ik zeg, kom man. Ik zeg, dat kan ik zeker de hele dag aasbaken kleien. Oh, mijn man zegt tegen mij, je kunt toch ook zeker zijn andere hobby nemen? Ik zeg, wat dan? Ik zeg, zie jij dan eens wat? Nou, hij zegt, gooi, we doen in de buitenlucht, een volkstuintje of zoiets. Zeg, man, ik zeg zeker eens in de bergen van de snelweg. Hoor, dan heb ik nog al die uitlaatpijpen in mijn longen op. Maar goed, mijn man begrijpt het wel van die verslaving, hoor, mijn man, hoor. Begrijp het wel. Want kijk, mijn man die rookt dan misschien wel niet als een ketting, hoor. Maar mijn man die drinkt weer als een ketting. Dat is dus een paar jaar geleden is dat dus begonnen. Ik kreeg mijn man, die kreeg dus s'avonds in huis, kreeg hij het een beetje benauwd. Van de rook. En dan ging mijn man ging altijd even frisse lucht happen, samen met die hond van ons, Vicky. Gingen ze samen, gingen ze even frisse lucht happen in het café op de hoek. Nou, dat vertelde mijn man ook, want er zat Vicky zat zo naast hem op de barkruk altijd, weet je. En dat vertelde mijn man ook, Vicky van ons, die drinkt niet hoor, die houdt er niet van. Nou, mijn man zegt ook, daar zat Vicky hem altijd zo aan te kijken met van die zielige hondenoogjes. En mijn man zegt, dan was het net of Vicky zeggen wou, geef mij het bosje maar aan het bosje. Oh, nou drinkt mijn man dus aan zijn ketting. Oh, het is wel erg waar je zo verslaafd bent, hoor. Het is zo erg. Kijk, ik zou het er wel van af willen, hoor. Hè. Maar goed, het moet gemakkelijk kennen. Dan denk ik heel innig bij mijn eigen, hoor. Er zijn die heren doctorici, hoor. Die zijn tegenwoordig, zijn ze zo knap, hoor. Zouden ze nou niet eens een pil uit kunnen vinden? Ik zou maar zeggen, dus als je hem inneemt, dat je gelijk nooit meer rookt. Dus ik heb die vraag heb ik eens uit de doeken gelegen bij mijn dokter, hoor, toen ik er kwam. Hij zegt, nou, zo'n pil bestaat wel. Ik zeg, hoe heet dat dan? Hij zegt, nou, Siancali. Oh, hij zegt ook tegen mij, hij zegt, mag ik u nou eens een intieme vraag stellen? Ik zie natuurlijk arts. Hij zegt nou, hij zegt, rookt u nou ook naar de geslachtsgemeenschap? Ik zeg, ja, dat weet ik niet, daar kijk ik niet naar. Ja, zo lenig ben ik niet. Oh. Het is wel erg hoor, hij is zo verslaafd ben hoor, echt waar hoor. Hij is zo rook als ik. Nou ook weer hoor. Nou leg ik weer helemaal, leg ik in een hele grote diepe clinch, leg ik samen met mijn zoon.
Dat is namelijk zo. Mijn zoon is namelijk lid van die no-smoking generation. Ik zou maar zeggen van dat je niet mag roken en zo, weet je. Hij had ook allemaal van die posters had hij op zijn kamertje hangen van... een ander het een laas vaal en zo. Er helemaal galisch van. Gelukkig heb ik veel steun aan mijn buurvrouw. Die rookt zelf, rookt ze ook zo. Dat wil zeggen, mijn buurvrouw rookt dus maar 3,5 paar keer per dag. Maar ja, die slaapt 's morgens altijd uit. Oh, die zeggen ook tegen me, ze zegt, ajo, ze zegt wijfie, ze zegt, trek jouw eigen toch niks aan van die jeugd van tegenwoordig. Ze zegt, maar kijk hoor, die roken dan misschien wel niet aan zijn ketting, maar weet je wat die weer doen? Die snuiven cafeïne. Dat snuiven zij op door de neus en dan worden ze helemaal hei, worden ze ervan. Nou, ik zeg ook tegen mijn buurvrouw, ik zeg, dan ken die jeugd van tegenwoordig nog beter roken. Ja, om nou de hele dag met je neus boven een pak gemolen koffie te hangen. Het is wel erg hoor, als je zo verslaafd bent hoor, erg waar hoor, als je zo rook als ik. Nou, u mag het dus best wel van me weten, maar ik heb één hele grote angst heb ik dus. Een enorme angst, en dat is dus deze. Kijk, hè. Als je nou doodgaat, hoor. En dat gooi je allemaal gewoon een keer. Dan kom je niet onderuit. Dan zou je het proberen. Als je nou doodgaat, hoor. Vraag ik mijn eigen nou innig af. Zou je nou in de hemel ook kunnen roken? Kijk, van de hel weet ik het wel. Maar van de hemel heb ik er nooit wat van gehoord. Dus ik ging toevallig naar de mis, hoor, en ik zag meneer Pastoor naar de mis. Ik heb die vraag aan hem voorgelegen. Hij zegt, nou, dat is toevallig, ik kan wel even voor je navragen, want ik heb nou toch contact. Kom zo maar terug. Dus ik terug, hoor, na 5 minuten. Hij zegt, nou, hij zegt, ik heb de goede en een slechte mededeling voor je. Ik zeg, nou, meneer Pastoor, begin maar bij de goede, want die is altijd het beste. Hij zegt, nou, er wordt volop wat er gerookt in de hemel. Zelfs de Heilige Geest rookt zwaar als ik. Dus ik blij, hoor. Hij zegt, nou, nog de slechte. Ik denk, nou ja, dat kan nooit meer zo slecht wezen, hoor. Hij zegt, nou, de Heilige Geest zet voor je volgende verjaardag alvast een slof sigaretten voor je klaarleggen erboven.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

disco. It ain't no country club either.

0: In een dorpje vlakbij Almelo, ik zal de naam van het dorpje niet noemen. In een dorpje vlakbij Almelo liep een paar weken geleden voor het eerst in de geschiedenis van het dorpje een heuse neger over straat. Onmiddellijk werd er vanuit het dorpje naar het politiebureau in Almelo gebeld. Ja, hallo. Ik wil maar even zingen. De luppies ons wachten. Pardon, de luppies ons wachten. Ja, ja, er loopt bij u een zwarte man over straat. Ja. Ja, dat doet er. Ja, nou en? Ja, nou en. Ik denk, ik bel maar even. Nou, jammer, het luistert altijd de politieberichten af, dus hij kreeg ook lucht van dit bericht. Dus hij jakkerde als een gek naar het dorpje bij Almelo om zich te gaan ergeren aan die neger. Jammer kwam in het dorpje aan en zag die neger inderdaad op straat lopen. Jammer sprong uit zijn auto, hij rende op die man af en hij ging me toch te keer. Buitenlanders dit en buitenlanders dat. Dus die neger zei, hey man, jij discrimineert mij. Oh ja, zei jammer. Oh ja, en waarom zou ik jou niet discrimineren en een ander wel? En hij ging maar door. En weet je wat het is met jullie buitenlanders, zeiden? Jullie buitenlanders komen allemaal uit landen waar 90% van de bevolking uit een minderheid bestaat. Ja? Dus die zijn allemaal te lui om te werken. Ja, allemaal. En al die lui die te lui zijn om te werken, komen allemaal hier naartoe om onze banen in te pikken. Al die lui die te lui zijn om te werken. En als ze dan een keer hier zijn, hè, dan vragen ze snel asiel aan. En als ze dan als asielzoekers zijn uitgeprostitueerd, ja, dan springen ze snel op een vliegtuig met ons geld. En dat geld brengen ze allemaal naar de derde wereld. Allemaal. Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat in de derde wereld 95% van het inkomen aan voedsel wordt besteed. En maar proppen, en maar proppen. En dan hebben zij nog niet genoeg. Nee, dan komen ze weer terug naar Nederland. En dan zitten ze onderhand zo vol dat ze in een of andere kerk 48 dagen lang geen hap meer door de keel kunnen krijgen. En dat ging zo maar door en dat ging zo maar door. Dus die Surinamer, hij was een Surinamer waar Jamma zo tegen de keer ging. De Surinamer zei, hey man. Hey man, weet jij wel. Weet jij wel. Sorry hoor, een accent is nooit mijn sterke kant geweest. Neemt u mij niet op. Weet jij wel tegen wie je praat, man? Je praat tegen Stanley uit Paramaribo. Oh ja, zei ja, maat, so what? Ja, ze Stanley, big so what? En toen werd Jamma zo verschrikkelijk giftig dat hij Stanley een gebroken neusbotje bezorgde. Stanley had zo'n botje door zijn neus en dat heeft Jamma er zo...
1: This is your number one radio station, Mix 24.

0: Laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn weer uit geweest. We komen uit de Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel. Want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n V erop. V van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar het moet echt nodig, man. Jij was net toch binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Daar hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè. Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. Hè. Ik denk, oh shit, politie. Ik denk, ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor de tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open en er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee! En ik schaamde hem, ik zei, blijf daar, wacht! Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht! En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu! Ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet! Wij mannen kunnen dat niet. Vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is op beide hand, hè. Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk, niet vrolijk, niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, ja wel, mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. En ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens, kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten, ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je zeker grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van €60. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Die is spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Hè. Die zeggen, hey, die gozer krijgt €60. Wie? Die gozer? Ah, hey, ah, en die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hey, ik kan hem betalen. Ah, en ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens €160. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik zei, maar ik zei, het is idee. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier €160? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, misschien heb je een foutje gemaakt. Niet zo bij de hand, hè? Nou moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou ik maar niet doen als jou was. En een stem in mijn hoofd zegt, jawel. Scheur hem. En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal, ja. Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion, gosh, En ik hou het zo allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, daar kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, hou, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je het leplazeres. Ik weet niet eens waar het leplazeres zit, maar het is weg. Dus mocht je op straat, hè, je leplazeres. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je zit in de grond en die 4 agenten zaten zo aan met te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mij naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Waar is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Ik vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Ja. En ze beginnen zo te rijden en ik vraag nog heel vriendelijk, mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Ja, uiteindelijk een proces-verbaal tegen hem opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later, is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis, nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open, die zegt, oh, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, zal ik hem even betalen? Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je een probleem. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar ik betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, oh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Dan kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Mijn imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg, image! Flapt hij er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden ben ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan het autorijden en ik had de telefoon zo. €160. En ik heb wel zo'n carkit, hè. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je van die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likken, zo. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste kart. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond, pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me, hé, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Ja, is goed.
0: En dan had ik hem op carkit en dan belt er iemand, druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de carkit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel? Ja, zo wel! Oké, dan. Dus ik rij zo door Amsterdam en we staan stil bij een stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem en ik laat zo die telefoon vallen. Ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij het niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. Ik mijn raam naar beneden, hij begint gelijk van, meneer, dat is €160, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds. Huh? 160 euro? En ik hoor die telefoon op mijn schoot. En een hele preek over veilig in het verkeer en handsfree, bla bla bla. Uiteindelijk heeft die man ook gelijk, hè? Maar ik probeer het nog steeds. Ik zeg, telefoon. Die zeggen, mooie motor. Zijn ze gevoelig voor, hè? Moet je maar eens proberen. Zeg, wat? Oh, dank je. Hé, hey, nou zie ik het. Je bent toch om Harley, of niet? Nou, Jeep om Harley. Nou zie ik het, ja. Nou, vooruit dan maar. Voor deze keer laat ik je gaan, anders ga je daar weer grappen over maken. Ja, dat is mijn image, hè? Maar goed. Ik zit daar dus in het dorpje bij mijn oma, want daar waren we gebleven, hè? En, ja, voor die locaties. En het arrezieke paard stond er ook nog. En ik zit zo te kijken en mijn oma zegt, je neef moet je ook in de film doen, hè? Want die is ook grappig. Ik zeg, oma, dat gaat niet zomaar. Ik heb een neef, die is 34, jaartje ouder, en die heeft nu al 9 kinderen. 9. En dat vind ik veel. Moet je zelf weten, hoor, maar ik vind dat veel. Vooral als het economisch niet zo goed gaat, dan vind ik het niet verantwoord om zoveel kinderen te nemen. Dus ik zeg ook, neef, stop eens man met al die kinderen. Hij zegt, ja, hoe dan? Ik zeg, nou, wat denk je? Ja, hoe dan? Ik zeg, wat denk je? Toen dacht ik, wacht even. Die heeft natuurlijk ook nooit seksuele voorlichting gehad. Die doet maar wat. Waarschijnlijk legt hij die hele combinatie gewoon niet. Ik zeg, neef, kom eens. Ik zeg, wordt hij geen seksuele voorlichting gehouden? Ja, de imam is daarmee bezig. Ik zeg, hoezo? Die heeft toch ook nooit seksuele voorlichting gehad? Hoe gaat hij dat uitleggen aan mensen? Dat is een geestelijke man. Die kan het toch niet vertellen? Die gaat het verbloemen. Die gaat het mooier maken. Als jij loopt in een woestijn en jij zit in de oase. En je komt er dichterbij en je ziet de oase is een beetje droog. Dan moet je een beetje wrijven op de oase. En als de oase is een beetje nat of een beetje vochtig. En de palmboom is hoog en groot en sterk. Dan doe je snel de regenjas op de palmboom tot aan de kokosnoot. En dan pas jij betreedt de oase. En die kinderen zeggen, wat zeg jij nou weer, ouwe? Ja, dan moet je duidelijk in zijn, mensen. Gewoon duidelijk.
2: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Even rustig over na. Dan begin ik alvast met wat eenvoudige voorbeelden om er een beetje in te komen. Laten we beginnen bij het uitgaansleven in Almelo. Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo. Erik, Almelo. Ja, Erik komt uit Glanenbrug en dan lijkt Almelo al heel wat, moet ik zeggen. Maar, Lopen wij dus in gedachten door het centrum van Almelo, u hebt er niet veel gedachten voor nodig, lopen wij in gedachten door het centrum van Almelo, dan zien wij zeggen en schrijven één ratelapparaat. Wij van de EHBO zien liefst op elke hoek van de straat een voetgangersoversteekplaats, voorzien van voetgangerslicht en ratelapparaat. Een ratelapparaat dat maakt een ratelend geluid, dat is bedoeld voor blinden. Blinden komen namelijk bij zo'n oversteekplaats, zien het hele licht niet, maar die horen dan het ratelapparaat en denken, hé, een ratelapparaat. Uitkijken. Ik bedoel natuurlijk uitkijken dat ik daar niet met de kop tegenaan loop. Nu hebt u ook mensen die zijn niet blind, die zijn doof. We horen dus dat ratelapparaat niet. Maar daarvoor hebben wij dan weer dat lampje. Dove mensen zien het lampje en denken, hé, een lampje. Wat een lawaai. Nog even kort samengevat. Een lampje is voor doven, een ratelapparaat voor blinden. Het mooiste is natuurlijk een combinatie van beide. Lampje plus een ratelapparaat voor het geval er iemand langskomt die en blind en doof is. Het licht staat op rood. Stel je voor dat we daar even doorheen lopen. Het leuke is namelijk, wanneer je door het rode licht loopt, maak je kans kennis te maken met een lid van de sterke arm, die tegen ons zegt, zo, wij waren van plan om door het rode licht te lopen. Daar bezorgen wij de politie veel overlast mee. En de politie in Almelo heeft toch al zoveel moeite met de toenemende criminaliteit. Al was het alleen maar met het uitspreken daarvan. De misdaad groeit de politie boven het hoofd. En weet u wel hoe dat komt? U zult het misschien niet geloven, maar dat komt door het toenemende heroïnegebruik. Nu zult u zeggen, waarom stopt de politie dan niet met die rommel? Dan zou ik willen zeggen, waarom stoppen wij niet meer door het rode licht te lopen? Als wij niet stoppen, stop ik ook niet. Ik heb het niet zo, politieambtenaren. Ik werd een keer aangehouden door de politie. Meneer, u hebt de veiligheidsgordel niet om. Ik zeg, mag ik misschien eerst even instappen? Die vrijwilliger die ik aanstonds nodig heb met dat kruis, dat noemen wij in de EHBO-taal een lotusmedewerker. Een lotusmedewerker is iemand die een slachtoffer uitbeeldt in een bepaalde situatie. En de situatie met dat kruis is als... Een goed!

But look at me now. Oh, baby. You messing with my mind.

0: lekker.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Moet je wel goed zijn in reizen, niet? Wie is er goed in reizen? Mag ik even ik wil het zo graag. Ben jij goed in reizen? Echt waar, kom je altijd aan waar je wezen wil? Dat meen je niet, wil je het me leren? Hoe boek je? Waar boek je? Gewoon via internet. Ja, daar is het weer. Gewoon internet. Nou schat, als er twee woorden niet bij elkaar horen, zijn het woord gewoon en het woord internet. Voor mij dan, hè? Nou, gewoon internet. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. En van die mensen die hebben vakantiefoto's die zo beeldig zijn. Ik zeg maar, hoe krijg je zo'n huisje geboekt? Nou, gewoon leukhuisje.nl. Dat je denkt, joh. Nou, en dan ga je zitten achter je computer, leukhuisje.nl. Ja hoor, 350.000 leuke huisjes. Tot diep in de nacht, 6 nachten achter elkaar, kriegel je ogen, leukhuisje. En tot op de bodem alles uitzoeken, leukhuisje. En op een gegeven moment wil je bijna zeggen, doe die maar. Maar ja, het kan een leuke foto wezen, maar het ziet er dan... Hè? Ik heb gehad dat ik naast een steengroeven zat met mijn prachtige paleis. Elke ochtend om 7 uur mooi uitzicht, maar dit geluid... Nou, kijk ze me lief aan met zo'n blik, dan kijk je toch gewoon even op Google Earth. Duh. Dat is niet gewoon, dat is heel bijzonder. Nee hoor, toets nou maar je vakantieadres op Google Earth en moet jij eens opletten. Rup, en dan ga je zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Je kan de mieren op het tuinpad zien schijten. Je ziet precies, hier is je huis, heg, stoep, straat, stoep, heg, vuilverbranding, vlucht, hoe heet dat, zo'n ding, zo'n, ik weet even het woord niet meer, zeg, hoe heet het, waar vliegtuigen landen, vliegveld, ja, daar is hij weer. Daar had je hem een, weet je, vlieg, van die dingen waar vliegen en dat je dan duizend, maar wacht, nou ja, goed, in ieder geval. En dat je denkt, niet boeken. En iedereen doet net of het heel eenvoudig is. En dat is het niet. Gelukkig zijn is niet eenvoudig. En dan ben ik bij vriendinnen. En die hebben leuke spullen in huis. Die hebben weer een nieuw kastje. En ik denk, oh, wat een mooi kastje. Dat moet een erfenis van je oud-tante zijn. Nee hoor. Ik zeg, dan ga je zeker elk weekend naar België, naar die brokanterieën. Nee hoor, gewoon. Marktplaats, nou. Ik zeg, was zeker onbetaalbaar. Nee hoor, €12,50. Dat meen je niet. Maar hoe krijg jij zo'n leuk kastje uit Marktplaats? Nou, toets daar dan ook eens in. Leuk kastje, moet jij eens opletten. Goed. Dan toets ik gewoon leuk kastje in. 44 pagina's leuke kastjes. Nou, daar ga ik weer. Leuke kastjes. En op een gegeven moment denk ik, weet je wat, ik neem deze. Wat blijkt, dan moet ik er weer van een schubbekut TV. Jawel, ik had wel maximaal 15 kilometer om mijn huis ingetoetst. Zit ze hier bij de hand? Ja, dat had je maar niet moeten toetsen. Dat had ik wel. Maar rondom Amsterdam hebben stylisten alles al leeggeroofd, begrijp je? Maar blijkbaar moet ik er voor een schubbekut TV. En ik bel die vrouw op. Althans, ja. Ik bel die vrouw op. Ik zeg, ik ben van Dong. Ik bel van het kastje. En ik verstond het mensen. Oh, nee, dan moet je even naar Knal komen. Ik zeg, sorry, wilt u langzaam maar praten? Maar nu naar de bellen, moet u even naar Knal komen. Ik zeg, wat is Knal komen? Naar de Knal komen. Ik zeg, vrouw, wat is Knal komen? Naar Knal, Stadskanaal. Ik zeg, vrouw, dat is 500 kilometer op een dag. Dat red ik niet, ik had er niet 500 kilometer van. Nou, u klinkt nogal gestrest, hè? Kom u nou maar hierheen, krijg een kopje kippenzoek, krijg een kopje koffie, kniep je in de bank. Bel ik Margreet, gaan wij met z'n allen klaar voor jas, is er niks meer aan de hand. Goed. Ik zeg, weet je wat je doet? Stuur maar op. Nou, zegt ze, dat is een goed idee. €75 portekosten later staat dat kastje in mijn huiskamer. Ik haal dat papier eraf en ik denk, ja. Ik had het ook weggedaan. Ik denk, weet je wat? Ik zet het gewoon weer op Marktplaats. Geen hond die er belt, hè? Geen hond. Wat ik ook op Marktplaats zet, er heeft nog nooit iemand van... Ja, die man van Marktplaats zelf. Wilt u alsjeblieft dat verschrikkelijke kastje eraf halen? Wij schamen ons kapot op de redactie. Hebben jullie ook van die wilde runderen? Waarom? Heel Nederland staat opeens vol met wilde runderen. Van die zagrijnigen, van die... Ik vind er geen drol aan. Gaan ze daar een beetje... Terwijl, ik hou...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting vanaf woensdag tot en met zaterdag. Bij een matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar 29 graden aan zee en 32 tot 34 graden in het midden van en zuidoosten van het land. Hierbij is het de hele dag zonovergoten. Dat woensdag. Dan donderdag in het oosten en zuidoosten van het land wordt het opnieuw tropisch met 30 tot 32 graden. In het midden van het land is het een graad of 29 en in het noorden en westen wordt het 23 tot 27 graden. Er zijn zonnige periodes met regionaal ook stapelwolken en de wind komt uit het zuidwesten tot westen en is matig van kracht. Vrijdag zijn zonnige periodes, maar regionaal komen ook wolkenvelden voor en lokaal valt uit de bewolking een beetje regen. Het wordt 22 tot 29 graden bij een matige wind uit het westen tot noorden. En zaterdag is het droog en er zijn flinke zonnige periodes en bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 23 graden aan de kust tot 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer.

ik zou wel badmeester willen zijn. Badmeester met een mooi wit pak en met een fluitje. En dan de hele dag op zijn hoge stoel zitten wachten tot er iemand verdrinkt. Badmeester Hans zou ik dan heten. En de mensen zouden respect voor me hebben. Ik zou zwemles geven aan mooie meiden, weet je. Hey. En als dat zwembad dan leeg is, hè? Iedereen is naar huis. Zwembad is leeg. Dat hele bad ligt daar. Helemaal vrij. Moet jij eens rijden? Moet jullie eens rijden? Wie er dan een paar baantjes gaat zwemmen? Wie denk je? Nog een paar baantjes zwemmen, dat weet ik wel. Oh, dan gaat dat met de pakken uit, jongen. De fluitje gaat af. Dan ga ik in water in, hoor. En dan ga ik zwemmen, zeg. Oelalalalala, alles slaan, zo krauwen, zo schoon slagen, achterover, zo. En als ik bijvoorbeeld naar het strand zou gaan, dan zou ik mijn witte pak en mijn fluitje gewoon meenemen. En een oogje in het zeil houden. Want badmeester ben je 24 uur per dag en overal. Het is een roeping. Maar ja, badmeester word je niet zomaar. Nee, oh, er komt heel wat bij kijken. Je moet op de eerste plaats natuurlijk heel goed kunnen zwemmen, dat is logisch. Maar je moet ook de natuurlijke autoriteit uitstralen. Goed met kinderen om kunnen gaan, kalm blijven in panieksituaties. En je moet natuurlijk ook heel erg lang stil kunnen blijven zitten. Snap je? Nee, maar ja, er zijn ook dagen en ja, dan verdrinkt er niemand. En ja, dan zit je dan maar op die hoge stoel. Maar je mag nooit wegzakken of in slaap vallen. Want het kan elk moment misgaan. Je moet ook op een hele zorgvuldige, volwassen, respectvolle manier omgaan met je fluitje. En het nooit vergeten. Het fluitje nooit verliezen. Want een badmeester zonder fluitje is als een vogel zonder vleugels. Het beste wat je kan doen, wat, zoals ik het zie, hè? Hey, zoals ik het zie, het beste wat je kan doen is dat je het fluitje omdoet met een touwtje om je nek. Touwtje natuurlijk niet te lang, want dan buts je het in je piemel. Touwtje niet te kort, want dan krijg je het niet meer over je kin heen zo. Het fluitje moet hangen ter hoogte van je borstbeen. En het borstbeen is het bot dat de ribben met elkaar verbindt. Daar laat je het fluitje hangen. Oké. Het is avond, het is al laat, je bent moe, je wil naar bed. Dan doe je het fluitje af. En je legt het fluitje op je nachtkastje. Daar leg je het neer. Altijd maar weer. Op je nachtkastje. Niet op een andere plek. Op je nachtkastje. Zodat je altijd weet. Waar is mijn fluitje? Op mijn nachtkastje. Een echte, eerlijke, volwassen badmeester zal het zo doen, maar hey, hallo, ik hoor wel eens dingen, hè? Ik hoor wel eens dingen en ik word daar ziek van.
Ik vind het stuitend dat er tegenwoordig een nieuwe generatie badmeesters is met zo'n mentaliteit van, nou, soms kan je je fluitje ook wel even op een andere plek neerleggen. Dan denk ik, jongen, waar ben je mee bezig, denk ik dan? Zou je zien, op een gegeven moment in een crisissituatie heeft je een fluitje nodig. En dan is het van, oh, maar mijn fluitje, wat is mijn fluitje, wat is mijn fluitje? Mag ik jouw fluitje lenen? Nee. Je moet ook heel goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in het zwembad. Volgens mensen om informatie vragen. Dat je de mensen op een nette, beleefde manier te woord kunt staan. Als iemand heeft een vraag, kom naar je toe. En die vraagt, meneer de badmeester, gaat u een vraag stellen? Dan zeg je, maar natuurlijk meneer. Of mevrouw kan natuurlijk ook. Als het, ja, sorry, even. Meneer de badmeester, laat u een vraag stellen? Maar natuurlijk, meneer. Of, ja, godverzit. Ben ik weer hetzelfde. Fijn. Nou. Wacht. Ik zit even te denken. Ik denk wel dat het nou even verstandig is. Dat ik nou even op voorhand bepaal. Of het dadelijk dan wel een meneer. Dan wel een mevrouw is. Hè? Anders gebeurt daar hetzelfde net al twee keer gebeurde. En daar heeft deze jongen dus even geen zin in. Hè? Dus.

0: weet je wat is zit ik te denken? Voor het voorbeeld maakt het eigenlijk niet eens heel veel uit, hè? Nee, het is puur voor mij dat ik daar door kan. Anders gebeurt dat zelf een hele twee keer gebeuren. Dan heb ik zoiets van, ja, hallo, weet je. Gebeurt er twee keer achter elkaar. En dan, ja, dat soort dingen. Het kost alleen maar een hoop tijd. Dus, dat is niet de bedoeling. Dat is helemaal mijn fout. Dat is mijn fout. Dat is mijn fout. Gaan we lekker door. Maar wat, mevrouw? Nou, dat is een vrouw, hè? Maar natuurlijk, mevrouw. Stelt u uw vraag maar. Maar wat, mevrouw? Ik wil graag weten. Waar bewaren jullie de ballen? Nou, dan zeg je. Nou, mevrouw, ziet u daar die deur daar? Achter die deur, daar bewaren wij de ballen. Dank u wel. Voor de informatie, badmeester. Geen dank. Daar zijn we toch immers voor. Zo hoort het. Als er iemand vraagt, meneer de badmeester, waar komt al dat water toch vandaan? Dat moet je weten. Dat moet je in je kop hebben zitten. Tja, als de badmeester dan moet zeggen, ja, dat weet ik toch niet, man. Ja, die badgast ook zoiets van, want die gaat dus echt niks vragen, denken ze dan. Je moet ook heel goed aanvoelen wanneer het gaat onweren. Dat je de mensen tijdig kunt waarschuwen. Snap je? Dat moet dan niet zo zijn dat die bliksem links en rechts alleen staat. Kijk daar, vast, wat de tijd! Nee, dan moet je zeggen van. Ja, ik zou er maar uitkomen. Maar mij te laat. En je moet een goed contact hebben met je collega's. Want in sommige zwembad heb je twee badmeesters. Dan moet je natuurlijk op elkaar ingespeeld zijn. En we kan niet in de weg lopen, door elkaar heen fluiten. Dan weet je de badgast niet waar ze toe zijn. Ze is lekker zwemmen zo en dan is het. Dat kan niet. Ah, oh man, ik zit zo vaak op mijn kamertje. En dan fantaseer ik van hoe dat dan zou zijn om badmeester te zijn. En dan denk ik aan al die aspecten. En leuke, minder leuke. En bij die leuke aspecten heb ik gelijk een leuk gevoel, zeg maar. Zeg maar, dan komt zo'n leuke aspect zo. En dan komt zo. Echt zo. Echt zo. Ja. En bij die minder leuke zo. Nee, leuk. Maar er is één ding. Als ik daaraan denk, word ik zo gelukkig. Het is dat je badmeester bent. En dat je na het werk met je collega's in een café en in een kantine gaat zitten. Met je collega's in de kantine. Allemaal iets te drinken bestellen. En dan. Met je collega's urenlang te praten over het vak. En ideeën uitwisselen. Want elke badmeester heeft zijn eigen stijl. De ene is goed op fluiten, de ander is goed in reddingszwemmen, de ander kan goed informatie geven. Als je maar respect hebt voor je collega's. Als jij respect hebt voor je collega's, hebben zij respect voor jou. Dus dan heb jij respect voor je collega's en zij op hun beurt respect voor jou. En dan is er sprake van wederzijds respect. Wederzijds respect. En vice versa. Het zal wel eens zo zijn dat vrouwen mee gaan flirten omdat je badmeester bent, hè? Ja, zo'n wit pak, dat vinden ze lekker, hè? Dat vinden ze lekker. Ik ken zelf niet één vrouw die niet af en toe zo eens een fantasietje... Godverdamme, ik zag jou kijken! Ik zei wit pak en zij... Oh. Dat vind je lekker, of niet? Dat vind je lekker, hè? Ja, zie je. Jij zou wel met mij gaan flirten als ik badmeester zou zijn, of niet? Zou je met mij gaan flirten? Ik denk het wel, hè? Ja, zie je wel! Maar wat kan ik jou zo zeggen? Dan zou ik zeggen, jonge dame, jij gaat nu ophouden met mij te vlichten. Want als jij nu niet ophoudt met mij te vlichten, dan kan je daar naartoe. En daar zijn de kleedhokjes. En dan kan jij zelf maar omkleden. Dan hoef ik jou niet meer te zien, want daar staat hij niet voor. Daar ben ik godverdomme geen badmeester van geworden. Werk gaat voor het meisje, ook in de badmeesterij. En je moet je heel goed realiseren dat zulke vrouwen alleen maar geïnteresseerd zijn in het uiterlijk vertoon van de badmeester. In de glitter en de glimmer. Ze willen maar wat graag in het bed van de badmeester belanden. Maar of ze ook lekker en gezond voor hem wil koken, zijn witte pak wassen en zijn fluitje poetsen, dat is nog maar de vraag, hè? Sloerie!
1: Dit is Mix 24.

0: music makes motion moves like a maze. All inside of the heart, especially the hill of a rhythm.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Nu het nieuws over het klimaat. Het
3: is niet meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
4: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer...

0: Die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
1: En de overheid, die moet ook meer doen.
0: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
2: En dat heeft echt zin allemaal?
3: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
4: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Wat ik nooit echt kon begrijpen als kind zijn, is het gevoel wat je hebt als je buiten bent. Het groot contrast als je buiten bent en dan weer naar school moest. Ik kon het nooit begrijpen, joh. Ik ken niet dat het buiten allemaal koekenij was, hè. Maar dat was het wel, gewoon echt. En waar het allemaal gebeurt, hè. Hoe gaat het mee om als je voor deze klap krijgt? Hoe gaat het mee om als een maat van je klap krijgt? Als je een meisje heel leuk vindt, al die dingen. Dan kom je op school en daar krijg je door, ja, dit is belangrijk. Dit moet je weten, hè. Hier moet je opletten. Maar niks in je lijf zegt toch wanneer een kind maar van, ja toch, even deze som uitrekenen hier, ook. Niks daar zegt van, ja, hier gaat het allemaal om. Dat fuck met je, weet je. Maar op een gegeven moment moet je wel even dingen uitrekenen, anders sta je gewoon voor lul, toch? Op een gegeven moment krijg je de beurt. Zo'n rond groep 7, als je dan de beurt krijgt, dan moet je even wel met iets komen. Anders kijk je heel de klas naar je, toch? Ik weet ook precies hoe dat ging, die omschakeling. Zij de leraar tegen mij, Patrick, wat heb jij som 6? Aan de toon hoorde ik al, oké, man, jij gaat enorm teleurgesteld zijn bij som. Wat ik heb bij som 6. Want ik had niks, maar een of andere reden durfde niet als kind te zeggen, ja, ik heb niks, man. Weet je wel, in plaats daarvan ging ik gewoon heel lang mijn bek houden. Maar dan maak je het nog erger voor jezelf, toch? Van heel lang niks te zeggen. Som 6, eens even kijken, wat had ik ook weer? Oh, maar nu weten. Oké, nee, tuurlijk, snap ik. Nee, dan ga ik gewoon even kijken, toch, waar het gaat. Patrick, ja. Oh, ja. Nee, ik heb niks bij som 6. Nee. Zullen we even kijken voor de zekerheid? Nee, 1 tot met 10 heb ik niks. Misschien kunnen we beter verder gaan. Aangezien iedereen maar kijkt, vind je echt toch meer? Sorry, heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik dacht, tyfus, ik heb net gezegd toch dat ik niks had. Dus even kijken dan, voor de zekerheid misschien. Nee, ik heb echt niks. Nee. Heb jij niks, Patrick? Heb je niks? Ah, godverdomme, wat gaat hij niet doen dan? Ging die opstaan helemaal. Ik dacht, meen je niet. Ga je nou op? Wat ga je nou doen dan? Ging die helemaal voor me staan. Heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik had niks. Nu heb ik poep in mijn broek, tyfus, sorry. Wat ga je doen dan hier, hoor? Ik moest toen blozen ook, man. Ik moest veel blozen als kind. Toen zei hij tegen mij, ben je aan het blozen, Patrick? Ben je aan het blozen? Ja, dat ben je een teringlei, ten eerste. En ten tweede, je kan niet praten met een kind die aan het blozen is. Dat kan niet. Je kan geen contact maken met een kind die aan het blozen is. Ja? Als je een kind bent en je bent aan het blozen, je bent er gewoon even niet meer. Ze voelen het ook. Het enige wat jij dan denkt is van, oké, jongens, ik ben nu een andere kleur. Ga je nu verder? En wat jullie aan het doen zijn, ik kom zo meteen bij je terug. Geef me even. Ik kijk nu naar buiten, tenminste, ik doe alsof ik naar buiten kijk. Eigenlijk kijk ik nergens naar, ik probeer gewoon minder rood te worden. Ik word nog ruiger, hè? Typisch, sorry. Hoe stop je dit dan, Gering, zei? Fucking, waarom heb ik nou een trui aangetrokken vandaag, man? Mijn handen voor buiten is kut voor binnen. Als ik nablijven, zeg Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Nablijven. Gaan we over hebben. Oké. Even over mijn leraar, dat is wel een ding. Hij hield van mandarijnen. Ja, dus hij had dan altijd een mandarijn op zijn bureau. Dan at hij die, gooide de schil weg, laat je open, nieuwe mandarijn. Ja, en dat gebeurde volop vaak, man, gedurende de les. Hoe moet je concentreren met dat soort dingen gaande, hè? Allemaal leuk en aardig, som 6, maar laten we even uitrekenen hoeveel mandarijnen je hebt in je la, hè? Dat is belangrijk voor het verhaal. Dit is wat er gebeurde. Ik zit met hem alleen in het klaslokaal, ja. Bij mij praat Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Ik zie je naar buiten kijken, ik zie je met je vrienden praten. Hoezo? Je moet naar je schrift kijken. Hè? Zomaar uitrekenen. Ja? Dat is wat je moet doen. Ja. En hij is voor mij een lul. Het enige wat ik denk van, Tiefens Lai, je stinkt uit je bek, goos. Hij is voor mij aan het praten. En midden in het gesprek zo, pakt zo die mandarijn. Hè? Ik blijf me in mijn ogen aankijken. En die smijt hij zo keihard zo tegen het schoolbord. En gaat gewoon weer verder lullen. Kijk Patrick, je moet concentreren. Daar gaat het om. Ik denk, hou even, hallo. Wat doe je nou hier, ook? En die mandarijn ligt daar kapot op de grond, weet je, allemaal sap druipen van het schoolbord af naar beneden. En ik denk, zo is hier niet aan de hand. Zeg, kijk Patrick, hou even. Kijk, dit is wat ik bedoel. Hè. Wij zijn aan het praten, ja? Wij zijn aan het communiceren. Ik gooi die mandarijn, jij kijkt naar die mandarijn. Hoezo kijk je naar de mandarijn? Hè? Dat is niet concentreren, hè? Hier moet je zijn. Ik dacht mezelf, oké, eerlijk is eerlijk. Ik heb misschien dan een concentratieprobleem, maar jij bent ook niet helemaal 100 gozer. Deze mandarijn gelopen gooien hier ook. Jammer toch, ik denk, als ik nu ben ik wel ouwe. Hè? Dan denk ik van, waarom? Gewoon scheid hebben toch? Als kind zijn. Gewoon scheid hebben. Zeggen wat je wil zeggen. Hè? Als de tijd terug kon draaien tegen mij en zei, Patrick, wat heb jij som 6? Ik heb dat je mij niet echt een fijn gevoel geeft op dit moment. Ja. Dus ik heb nog meer. Dat was een interessante som, hoor. Wat ik ook had is dat, ja, blijkt dus uit som 6 dat jouw moeder heel lelijk is.
1: Ik wist het ook niet. Ja, man. Het staat hier allemaal. Ja, een beetje een raar antwoord. Vond ik ook, eerlijk is eerlijk. Maar ja, ik heb het wel 2 keer uitgerekend, meneer. Gaan we nog een mandarijn uitdelen of niet? Een goede.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting vanaf woensdag tot en met zaterdag. Bij een matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar 29 graden aan zee en 32 tot 34 graden in het midden van en zuidoosten van het land. Hierbij is het de hele dag zonovergoten. Dat woensdag. Dan donderdag in het oosten en zuidoosten van het land wordt het opnieuw tropisch met 30 tot 32 graden. In het midden van het land is het een graad of 29 en in het noorden en westen wordt het 23 tot 27 graden. Er zijn zonnige periodes met regionaal ook stapelwolken en de wind komt uit het zuidwesten tot westen en is matig van kracht. Vrijdag zijn zonnige periodes, maar regionaal komen ook wolkenvelden voor en lokaal valt uit de bewolking een beetje regen. Het wordt 22 tot 29 graden bij een matige wind uit het westen tot noorden. En zaterdag is het droog en er zijn flinke zonnige periodes en bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 23 graden aan de

Zo heb ik vroeger mijn vak moeten leren, dames en heren. Tegenwoordig gaat het natuurlijk sneller. Er is televisie en er zijn duizenden kansen voor alle mogelijke artiesten. Want de televisie vraagt telkens nieuwe gezichten en nieuwe mensen. Vanavond neem ik u even mee, dames en heren, naar de studio, naar de televisiestudio. Want er is vanavond een talententest. Een auditie. Dus er komt hier aanstonds een debutant. En deze man komt hier een proef van bekwaamheid afleggen. Daarboven zit de jury. En de jury spreekt de debutant toe door de microfoon. Ik zal de nerveuze debutant even halen.

0: Ja, mijn naam is Jack Bemelmans. Ik ben de producer van de afdeling amusement. Wilt u even bij de microfoon gaan staan en duidelijk uw naam zeggen?
1: Ja, meneer, op de eerste plaats wil ik u even hartelijk bedanken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen.
0: Alleen uw naam, alstublieft.
1: Oh, ik wil even hartelijk danken voor het schrijven wat ik heb gekregen om hier te verschijnen in de studio, om hier een proef te spelen.
0: Alleen uw naam graag, alstublieft.
1: Oh, de naam is Hartman, alstublieft. Hartman, Charles Hartman.
0: Met een T.
1: Oh, dat mag niet, zoutje.
0: En uw leeftijd?
1: Leeftijd is 64 jaar, alstublieft.
0: Wat heeft u voor een nummer?
1: Telefoonnummer bedoelt u misschien?
0: Nee, uw nummer, uw act.
1: Oh, bedoelt mijn theaternummer? Ja, natuurlijk, ja, dank u wel, alstublieft. Meneer, ik ben goochelaar. Ik heb een tovernummer.
0: Ja, kunt u ons in het kort iets vertellen over uw werk?
1: Oh, heel graag, dank u wel, alstublieft. Meneer, momenteel woon ik 40 jaar in Nederland. Ik woon 40 jaar in Holland. Maar ik heb altijd veel gezorgen in het buitenland, in de variété, met het goochelnummer, onder de naam Charelli. Charelli was de naam. Dat was een naam die was eigenlijk samengesteld van twee verschillende personen. Daar komt mijn vrouw van damals, heet Ellie. En ik heet zelf Charles. En ik heb die twee namen tezamen gekleefd. Niet? Zo is dat Charelli geworden. Waarschijnlijk heb je wel van de naam gehoord, niet?
0: Nee.
1: Oh. Ja, ik heb schetsen meegenomen, een paar mooie kritieken. Zeg maar, ik hoef een stukje komen met u misschien in.
0: Nee, dank u wel.
1: We hebben altijd veel succes gehad, meneer, met het goochelnummer. In de eerste jaren van de oorlog, daar had ik nog een uitgebreid nummer met 24 konijnen en 12 witte duiven. Dat is er ook nog in te gekomen, ja. Dan heb ik min of meer mijn eigen nummer opgegeten. Niet? Ja, maar als de oorlog voorbij was, dan heb ik weer willen beginnen, maar er was geen variété meer. Je moet niet vergeten, de televisie is mooi, maar heeft ook veel kapot gemaakt, meneer.
0: Juist.
1: Jawel.
0: U kunt beginnen. U heeft 2 minuten.
1: Ah, meneer, ik kan toch niet in 2 minuten, dan kan ik toch niet het hele...
0: Dat hoeven we niet te zien. Begint u maar.
1: Dank u wel, alstublieft.

moment de hoed wil niet openspringen, meneer. Waarschijnlijk zit de veer te strak gespannen dan. Dat maakt niets uit, meneer. Ik zal ohne hoed werken, ja? Ik zal het nummer blootshoofds afwerken, is geen verschil. Een truc met het ei. Ik heb het ei laten vallen, meneer.

Het witte dopje is eraf gevallen, meneer. Nog een truc met een ei.

in een stuk van bootje afgevallen, meneer. Druk met de duif.

0: life is tot. De duif heeft te lang in het zwarte doosje gezeten. De duiven moeten fladderen, meneer.
1: Ja, uw tijd is om. U kunt nu wel gaan.
0: De tijd is om?
1: Ja, u hoort nog wel van ons.
0: Dank u wel, alstublieft. Meneer, als u mij misschien nodig heeft voor een programma, want u wil me misschien nog opbellen of zo. Ik heb zelf geen telefoon. Maar ik woon boven een sigarenwinkel.
1: Dag, meneer Hartman.
0: Oh, dag, meneer. Hoe was de naam ook weer?
1: Bemelmans. Jack Bemelmans.
0: Nooit van gehoord.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

and she's the last one. And since she's the last one.

0: switching to maximum speed. We will overdrive on all levels with the power of fat sounds and deep drums.
1: Hey, you! Don't ever touch that radio again.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen, omdat je vannacht bij me blijft.

Zo, mannen. Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Vanwege onze compagniescommandant, de kapitein de Braber, is mij verzocht geworden of dat ik maatregelen had willen treffen die verband houden met een streven waarin wij nou eens willen komen tot het democratiseren van onze compie. En heb ik mij de afgelopen dagen dus in de bossen teruggetrokken, mannen, ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier vandaag voor jullie om mede te delen en dat ik ga mededelen dat de volgende democratiserende maatregelen vanaf heden van kracht zijn geworden. Dan deelde ik mede dat ik, kom aan, de sergeant-majoor van Lieshout, in den vervolge nooit meer wordt aangesproken geworden met majoor, maar gewoon met Kees. Gewoon Kees. Dat betekent dus, mannen, goedemorgen Kees, goedemiddag Kees, smakelijk eten Kees, geef mij de bloedworstes Kees, een smakelijke voortzetting Kees, nog een prettige avond Kees, al naar gelang dat dan door het tijdstip van de dag wordt gevorderd geworden. En dat doen we 2 maanden op proef, dus laat maar zeggen test Kees. Is dat duidelijk? Rangen en standen krijgen we dan, rangen en standen. En dan deelde ik mede dat er in onze compie nog slechts 3 rangen zullen worden onderscheiden geworden. Lange zij, korte zij en eretribune. En een rang is alleen een rang als er een rang op staat. Duidelijk, ook daarboven. En dan mannen weer luisteren, dan ga ik behandelen schietoefeningen. En dan deelde ik mede dat bij het schieten de roos niet langer geraakt behoeft te worden geworden. Nee mannen, daar kennen ook andere bloemen voor worden genomen geworden. Zoals de petunia. De begonia. En de hangazuleum. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Krijgen we exercitie. En dan deelde ik mede dat alle commando's waarbij in het verleden werd bevolen geworden zich rechtsom te begeven in verband met de veranderde politieke gezindheid van de meeste dienstplichtigen voortaan linksom zullen worden uitgevoerd worden. En het commando voorwaarts, mars. Gewoonlijk uitgesproken geworden als voorwaarts, arrest. En door sommige van mijn collega's als voorwaarts. Wie zit daar mee te lullen? Je moet je kop houden als je tegen me spreekt. Is dat duidelijk? Kan ik die hele zin opnieuw gaan lezen? Gaat allemaal van je eigen tijd af. Het commando, luisteren. Commando voorwaarts mars zal worden gewijzigd geworden in. Willen de heren zo vriendelijk zijn zich in beweging te zetten? In een door een zelf gekozen richting. En als het de heren schikt, alstublieft allemaal met het linkerbeen beginnen. Maar wanneer sommige heren met het rechterbeen willen beginnen, kan daarover in discussiegroepen van gedachten worden gewisseld. En die heren die met het middelste been willen beginnen, die kunnen beter ogenblikkelijk de militaire dienst verlaten dan wel dekking zoeken. Vragen? Geen vragen. Dan gaat Kees behandelen de garrotplicht. En dan deelde ik mede dat de garrotplicht is afgeschaft geworden. Voor vrijwilligers kan dat groeten voortaan schriftelijk geschieden. En schrijven gewoon de hartelijke groeten. Verdovende middelen. Het gebruik van de zogeheten softse drugs.
Wat is daar te lachen? Luisteren. Gebruik van de zon. Zit erin. Is door. Is door mij toegestaan geworden. Behalve wanneer de geest verruimende werking die daarvan schijnt uit te gaan, dergelijke vormen aan gaat nemen dat de verstrekte hoofddeksels te krap worden. Duidelijk? Daar hebben we de haarlengte. Lengte van de haren dus. En dan deelde ik mede dat de lengte van de haren voorlopig nog geheel wordt vrijgelaten geworden, mannen. Behalve wanneer de haren een dergelijke lengte hebben gekregen, dat zij bij het marcheren tussen hakken en straatstenen beklemd gaan raken. En weer luisteren op de volgende haarverzorgingsartikelen. Zoals daar zijn. De haartonicwater. Hè? De haarversteviger. De gampo. De kareltang. De daroogkap. Als mede één karmezet per manschappenkamer voor het aanbrengen van de permanente waven. Die hele handel wordt vanwege het Rijk verstrekt geworden. Maar mannen, luisteren, deze bepaling geldt alleen nog voor de verzorging van de hoofdharen. Is dat duidelijk? Vragen, geen vragen. Gaat Kees behandelen de werktijden. En dan deelt Kees mede dat de werktijden zullen worden teruggebracht geworden tot de vijfdaagse gevechtsweek. Aan de vijand zijn stukken verzonden geworden, waarin de vijand wordt medegedeeld geworden, dat het nou verder geen zin meer heeft het vaderland binnen te vallen tussen des vrijdags 17:00 uur. En in des maandags 09:00 uur. Daar dan niet op enige weerstand van betekenis behoeft te worden gerekend te worden. Samenstelling maaltijden, luisteren. Op democratische wijze samengesteld de maaltijden als volgt geworden. Voorgerecht spritsen. Hoofdgerecht gevulde koeken. En nagerecht naar keuze rondo's, kano's, dan wel pennywafelen. Vrouwen, verloofde, vriendinnen en vaste vrienden. Die kunnen hier verder de nachten doorbrengen. Matrassen, slopen en slaapzakken zullen die overeenkomstig op de gewenste breedte gebracht worden geworden. Maar kinderen kunnen hier alleen gehuisvest worden geworden wanneer ze tijdens de diensturen verwekt zijn geworden. Is dat duidelijk, mannen? Daar boven en beneden. Dan nog eenmaal luisteren, want tenslotte deelt Kees mede dat de bestaande voorbehoedsmiddelen bij de fourier leverbaar zijn. In de standaardkleuren legergroen, marineblauw en luchtmachtgrijs.

maar luisteren. Het is thans pauze. Klaar is Kees.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting vanaf woensdag tot en met zaterdag. Bij een matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar 29 graden aan zee en 32 tot 34 graden in het midden van en zuidoosten van het land. Hierbij is het de hele dag zonovergoten. Dat woensdag. Dan donderdag in het oosten en zuidoosten van het land wordt het opnieuw tropisch met 30 tot 32 graden. In het midden van het land is het een graad of 29 en in het noorden en westen wordt het 23 tot 27 graden. Er zijn zonnige periodes met regionaal ook stapelwolken en de wind komt uit het zuidwesten tot westen en is matig van kracht. Vrijdag zijn zonnige periodes, maar regionaal komen ook wolkenvelden voor en lokaal valt uit de bewolking een beetje regen. Het wordt 22 tot 29 graden bij een matige wind uit het westen tot noorden. En zaterdag is het droog en er zijn flinke zonnige periodes en bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 23 graden aan de kust tot 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer.

keep on thinking.

Er was maar één troost in de jaren 80 voor mij. Hash. Heerlijk. Echt jongen, als ik hash gerookt had, echt. Gezeik van mijn ouders, gezeik van leraren, slechte punten op school, geen meisje kunnen krijgen, puisten, allemaal leuk. Vond allemaal lachen. Maakt me geen fuck uit. En ik weet nog de eerste keer hè, dat ik, jongen, ik kom thuis, knetterstond, stond als een aap. En om 16:30 ochtends kwam ik thuis en ik moest om 12:00 thuis zijn. Maar ja, het was een fietsrit van 20 minuten, had ik 4 uur over gedaan, hè. Ja, man. Onderweg, ik zag allemaal dingen. Schitterende boom. Boom. Boom. Boom. Een boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Boom. Met takken. Boom, boom, takken. Oh man, dan zet ik mijn fiets in de garage, stond ik voor het huis. Huis. Huis. Huis. Huis. Huis. Liep ik naar binnen, komt mijn vader in zijn onderbroek naar beneden lopen. Waar kom jij vandaan? Ja, pap, dat weet niemand toch? Ik bedoel, ja, waar gaan wij naartoe en waar komen we vandaan? Ik bedoel, ja. Ik vind het nogal lastige vragen die jij stelt. Midden in de nacht. In je onderbroek. Zeg, ben je wel hoe laat het is? Hey, heb je daar al aan gedacht? Ben je wel hoe laat het is? Rare vragen, pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Pap. Papa en mam mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama mama. En mijn arme vader vond het moeilijk om daarmee om te gaan. Hij zag niet dat ik een genie was. Terwijl natuurlijk, het was al heel snel duidelijk dat ik een genie was. Zoals bij alle grote openbaren, het zit bij mij natuurlijk heel snel. Dat was bij Da Vinci zo, bij Michelangelo, Mozart, dus ook bij mij. En, ja, nou, wacht even. Nou, niet lachen om Michelangelo en Mozart, weet je wel. Dat vind ik lullig. Nee. Luister, jullie vergeten dat ze in hun tijd heel populair waren, snap je? Natuurlijk nu, door alles wat ik gemaakt heb, lijkt het nu achterhaald. Maar in hun tijd, poeh, waren het mensen om rekening mee te houden. Absoluut. Je moet wel dat nou, ik moet wel zeggen dat ik bij Mozart, ik weet niet, dan af en toe heb ik wel een luistering naar zoiets van Mozart en dan denk ik af en toe wel van, jammer, weet je wel? Nee, maar denk, jammer dat je niet net iets meer aandacht eraan besteed hebt. Dat was echt goed geweest, weet je wel. Dat is een beetje... Nee, maar af en toe maakt hij te makkelijke keuzes, vind ik. Dan heeft hij bijvoorbeeld het, ja, dat nummer... En dat vind ik al een aardig begin, weet je wel. Dat kan nog van alles. Maar dan komt hij daarna zo heel slap. Zo, wat zal ik nou eens doen? Oh ja. Ja, jezus, man. Dan denk ik, doe het dan zo, weet je wel.

0: Dat is muziek, snap je? Het gaat ergens over. Maar ja, je moet natuurlijk altijd blijven zoeken. En ik ben als kind, was ik al aan het zoeken. Ik altijd op zoek naar nieuwe vormen, nieuwe klanken, nieuwe dingen. En dat hoor je hier. Deze prachtige opname. Dit is een opname van mij. Toen ik nog heel jong was. Kleine rakker. Ja, ik was natuurlijk een kleine belhamel. En je hoort me hier op jonge leeftijd, dus per toeval ooit opgenomen. Op jonge leeftijd improviseren. Met mijn stem aan de piano. En het fascinerende is dat je hier al de klasse hoort. Je hoort hier al het genie, dat later natuurlijk de Nederlandse geschiedenis zo indringend zal veranderen. De kiem daarvan is hier heel duidelijk hoorbaar. Nou ja, ik zou zeggen, laten we maar even gaan luisteren.
1: Een goeiemiddag!
2: Oh, get your hand down.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Kleine Dirkie had een hondje door een auto overreden, met gebroken poot in het straatgewoel gevonden. Met twee houtjes en een stukje van een oude gonjezak had hij het pootje eerst gespalkt en toen verbonden. Daarna had hij het dier heel zacht opgepakt en thuisgebracht. En vervuld van stille angst en diepe zorgen, zei Mormel, had ook uitgekeken voor je overstak en het voorzichtig in een zolderhoek geborgen. Als hij boterhammen kreeg, verborg hij iedere keer een stukje voor zijn zieke kameraad onder zijn kieltje. En dan sloop hij op zijn tenen met een kopje zonder oor naar de zolder en zei vreet nou maar slamieltje. Hekkie keek hem nou en dan met zijn kopje scheef eens aan. De filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen hij op een keer wou blaffen, siste Dirkie, houd je bek. Je legt zo uit je pensionis in het merken. Op een keer kwam Hekkie onverwacht zijn poot nog in het verband de kamer in. Een hondje laat zich niet verbieden. Moeder zei, nou is de boot aan, kijk me zo'n scharminkel aan. Het lijkt prachtig wel de Joods invalide. Van wie hoort dat stuk gespaas? Straks heb ik artis in mijn huis. Dirkie stamelde, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen hij onder een auto lei, dacht ik, ik neem hem even mee. Anders hadden ze hem zomaar laten liggen. Als hij binnen het uur mijn huis niet uit is, gaat hij in de plomp, verklaarde maar eens wat voor mij die naar ik kringen. Toen zei pa gedecideerd, wanneer zijn poot genezen is, zal ik hem persoonlijk naar het asiel toe brengen. Dirk zei liefdevol, nou teef, de eerste maand ben je weer safe. Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden. Moeder schamperde, zeg ouber, geef uw Hekkie een stukje kruift. Man, je moet een villa voor hem laten bouwen. Kleine Mientje, het jongste zusje, noemde Hekkie smalend, viezerik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd het hem wat al te machtig en dan kreet hij traterig op. Het is vies, kijk jij maar liever naar jagen. Eens beet Hek in Miesje's pop, het meisje gaf het beest een schop. Dirk vloog op en loeide valse salamander. Raak dat beest nog eens aan, dan zeg je even kruipelslaan. Als die slaag krijgt is van mij en van geen ander. Hekkie leefde ongestoord, te midden van conflicten voort. Schoon onbewust dat ze de oorzaak was van rampen. De een vervolgde haar met haat, de ander werd haar kameraad. Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen. Het pootje was weer gecureerd. Dirkie had de hond geleerd mooi te zitten. En nou was hij reuze brani. Vader zei soms klaanserpint, zo'n beest is toch intelligent. Ja, zijn moeder gaat ermee naar Sarasani. Na 6 maanden stille oorlog had het noodlot zich voltrokken. Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer. Bertus, het oudste broertje, zag het en riep, kijk eens wat een zwaan op de trapenstoelen moe. Hij greep een hamer, wierp die Hekkie naar zijn kop. Het beestje vloog schuimbekkend op, viel toen neer. Op dat moment kwam Dirkie binnen, bleef als vastgenageld staan, keek lijkwit zijn broertje aan. Niemand wist toen wat met Dirkie te beginnen. Zacht als was het een kostbaar kleinood, heeft toen Dirkie het verstarde beest naar zijn hoekie op de zolder meegenomen. S'avonds in het donker groef je in het Vondelpark een kuil, in een eenzaam laantje onder riepe bomen. Met een snuitje bleek als was, lei Hekkie onder het gras. En zij trillend bij de oogjes toegeknepen. Hekkie, het was niet mijn schuld. Mensen hebben geen...
1: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1.

Nog een verhaal. Ik heb het wel eens vaak verteld, ik kan niet zo goed tegen verjaardagen. Ik vind verjaardagen ongeveer het allerergste wat er is. He, dat je in zo'n kring zit en dat je zo die kringen in zit te kijken. Die mensen kennen elkaar allemaal al 1900 jaar. En dat je, oh, zo direct trekt mijn zwager zijn bek open. En dan komt het eerste moment, dan trekt je zwager ook zijn bek open. En dan flikker al die telegraafkoppen eruit dat je denkt, oh, nou goed. Dat vind ik erg, maar nog erger vind ik het jaarlijkse kerstdiner. Het kerstdiner, dat je met de hele familie aan de tafel zit en dat je schoonmoeder dan zegt, nou, ik heb 7 gangen. 7 gangen, 7 gangen, dievenstering, 7 gangen. 7 gangen, 7, en die kut kan niet koken. 7 gangen, 7, 7, 7. Gezellig, en dat je op de terugweg in de auto tegen je vrouw zegt, wanneer gaat je moeder een keer dood, man. Ja, maar dat belooft ze al langer, dat moeten ze een keer doen. Weet je, nou goed, goed, goed. Maar goed, ik had dus niet zo goed tegen verjaardagen. Afgelopen augustus, ik was niet aan het optreden. Toen komt er een goede vriendin naar me toe. En die goede vriendin die begon over een andere vriendin. En die andere vriendin die werd 55. En ze zei, ja, zo leuk. We hebben de 50ste heel uitgebreid gevierd. Ik zei, ja. En nou rekent ze nergens meer op. Ik zei, nou, hou eens zo. Nee, nee. En dan komen wij om 12 uur met z'n allen binnen. Leuk. Ik zei, ja. Ik zei, succes. Ze zei, nee, maar daar ben je ook bij, Joep. Ik zei, nee, daar is Joep niet bij. Jawel, daar ben je ook bij. Ik zei, je weet hoe ik over verjaardag denk. Ik ben daar niet bij. Ze zei, ja, je bent er ook gewoon bij. Ik zeg, ik ben daar niet bij. Ze zei, man, doe niet altijd zo negatief. Wij komen er ook wel eens naar jouw voorstelling. Jij bent er gewoon bij. Ik zei, oké, ik ben erbij. Nou goed, toen moest ik dus mee naar die verjaardag. En ik zag dat er huizenhoog tegenop. Ik denk, daar moet ik daar naartoe. En dan zit ik in zo'n woonkamer met allemaal van die leeftijdgenoten. En langzamerhand, ja, we beginnen een beetje te meuren. Dat is gewoon zo. Ja, ja. Dat deden onze ooms en tantes ook op onze leeftijd. En nu zijn wij op die leeftijd. En wij beginnen gewoon te meuren. Uit je bek, uit je oren. Uit je, nou, de rest mag je zelf verzinnen. Ja, onze generatie meurt nu gewoon. Dat is gewoon zo. Vraag dat hier maar aan een jongere. Zou zeggen, ja, papa, daar heeft hij gelijk in bij. Ik durf dat maar tegen mama en jij te zeggen, maar jullie meuren inderdaad, ja. Als hier morgen een schoonmaker komt, ze zeggen, oudere komiek. Weet je, dat is gewoon zo. Wij meuren en dan zit je opeens in zo'n woonkamer met allemaal van die meurende leeftijdgenoten. En dan krijg je van die prostaatpraatjes of van die pruttelende eierstokgesprekken. Ik heb er godverdomme geen zin in. Zeg, Evelien, heb jij je hele dooier nog? Weet je, dat soort gelul. Ik heb er geen trek in, Maar goed, ik had beloofd dat ik mee zou gaan naar die verjaardag. Oh ja, en moet ik een vrij belangrijk detail. De vrouw die jarig was, had het cadeau van haar man alvast gekregen. En het cadeau was, ze had haar gezicht strak laten trekken. En die vriendin van mij zei, en Joepie, daar ga jij niets over zeggen. Daar ga jij niets over zeggen. En ik beloof u, dit loopt niet goed af. Daar ga jij niets over zeggen. En dat heeft ze niet 1 keer gezegd, dat heeft ze wel 10 keer gezegd. Zelfs bij het aanbellen zei ze, oh, je weet het. Ik zei, ik ga niks over zeggen. Niks over. En zo ging ik ook naar binnen. Ik denk, ik ga niks over zeggen. Ik ga niks over zeggen. Het wordt een hele gezellige kutavond. Ik ga niks over zeggen. Ik ga gewoon lekker zitten, al die klootzakken in de rij. Ik ga niks over zeggen. Ik ga er niks over zeggen. Er zei iemand, Joep, is bij jullie thuis die verbouwing nog doorgaan? Ik zeg, ik kan er even niks over zeggen. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat ik nerveus was. Want toen zat ik al een uur in mijn biertje te roeren. Nou, dat gaat niet goed. Maar goed, ze had dus haar gezicht laten strak trekken. En laat ik zeggen, dat was niet helemaal goed gelukt. Het is bij u niet echt een succes, maar het was bij haar. Oeroeskan naar Bermbommen. Het zag er verschrikkelijk uit. En niemand durfde daar iets over te zeggen. Toen dacht ik, ja, dan zal ik het wel weer moeten doen, hè? Dus ik zeg, god, Annie, jammer, hè? Ze zei, wat bedoel je, Joep? Ik zei, die kop van je. Ze zei, nou, het is toch best netjes gedaan? Ik zeg, je ziet het zelf niet, hè? Ze zei, nou, het is toch wel mooi strak? Ik zeg, ja, maar dat lillende kalkoenennekje. Ze zei, oh. Ik zeg, dat moet je helemaal niet doen. Die oude spreeuwenklauw voor die plastic muil, niet doen. Denkt u dat ze nog weten dat ik er was die avond? Ja. Nou, en ze had niet alleen de gezicht strak laten trekken, ze had ook de kut laten bijknippen. U zit me aan te kijken, mevrouw, de kut laten bijknippen. U zit er zo te verkeken van, kan dat? Ja, dat kan. Je kan de kut laten bijknippen. Maar kan dat ook bij ons in Saaksum? Ja. Je kan hem eigenlijk overal aan de beek nemen. Als je last hebt van vliebele vlakjes links en rechts.
Dan rij je naar de dokter en mijn dokter Bibber is nog lekker hoe. Nou, je ziet er wel eens vrouwen op een fiets springen die altijd even zo moeten doen. Nou, dat hoeft dan niet meer. Ze zit me aan te kijken, maar rot op, man. Maar goed, zij had dus de kut laten bijknippen. En die vriendin van mij had gezegd, en daar ga jij helemaal niks over zeggen. Tegen haar. Ik denk, nou, dan vraag ik het wel aan de man. Dus ik zeg, god, Nico, neukt het nou anders? Nu je de boel niet meer opzij hoeft te bulldozeren. En raak je beftechnisch de weg nooit kwijt. Dat je met de tomtom onder de dekens moet. Met de splitsing rechtdoor. Leuk vakken, Bikke.

at the bottom.

whatever.

0: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
1: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
2: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
3: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
4: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
0: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

mijn tijd had je sowieso niet van die kleine camera's of telefoons, überhaupt. Je had zo'n telefoon, dat was gewoon zo'n grijs ding of rood met zo'n draaischijf. Die kon je niet eens meer naar buiten nemen. Om zo, pok, hoor je dat? Ik heb iemand een klap verkocht met die horen. Lachen, hè? Dat deed je niet. De telefoon was er om te bellen. Dat was wat je deed. En bellen was bijzonder, hè, in mijn tijd. Bellen was zo bijzonder. En nu, het lijkt wel, ja, het is natuurlijk, iedereen heeft zo'n ding. Mensen nemen niet eens meer op. Die kijken en denken, ja. Ze moet je niet opnemen. Ja, nee, dat is Patrick, bel ik later even terug. In mijn tijd, als er werd gebeld bij ons thuis, dat was al bijzonder, dan rende de hele familie naar de telefoon toe. Serieus, het was net dat iemand zei, op uw plaatsen, klaar, pff, af. De hele familie rende naartoe. Echt, onderweg vechten wie hem op mocht nemen. En dan had ik hem en zei, hallo, met Najib Amali uit Krommenie. En dan hoorde ik bijvoorbeeld, oh, sorry, ben ik verkeerd verbonden. Oh, dat geeft niks hoor, mevrouw. Wie moet u hebben? De familie Janssens. Oh, nee, dat is verkeerd, ja, want dit is de familie Amhali. Oh, nee, die moet ik helemaal niet hebben. Ik zei, nou, dat geeft helemaal niks, hoor. Wat gaat u nu doen, mevrouw? Nou, dan ga ik een ander nummer draaien. Dat is heel goed. Dag, mevrouw, veel succes. Ja, dag, jongeman. Dag. Dan hing ik op en zei, wie was dat? Ze hebben het verkeerd verbonden. Maar daar hadden we het over, hè, de avond. Dan kwam mijn vader thuis en mijn vader, zo, je hebt iemand gebeld? Ja, er was een mevrouw die heeft gebeld. Wie was dat dan? Mevrouw, weet ik niet, maar ze moest mevrouw Janssens hebben. Oh, dat zijn wij niet, zei mijn vader. Ik zeg, nee. En nu? Ik zeg, ik ga kijken waar die mevrouw Janssens woonde. Pak ik een telefoonboek erbij, sloeg ik hem open, zag ik alleen maar Janssens staan. Hier ergens. Maar het waren gesprekken, maar daar had je het over. Echt, en nu bellen ze op en het enige wat ze vragen is, hé, wat doe je? Waar ben je? Mij ook, hè? Kijk, ik hou niet van bellen. Hé, wat doe je? Ja, niks. Ja, waarom bel je? Ja, weet ik niet, jij belt. Ja, ik bedoel, wat? Ik zeg, wat een gesprek, man. Ga je nog wat doen? Nee. Oké, dan bel ik later op. Waarom? Nou, misschien dat je wat gaat doen straks. Oké, doei, doei. Ik zie mensen lopen op straat. Twee meisjes, jong. Hoi, waar ben je? Achter je, kijk dan. Ja, ik zie je! Volwassen vrienden van mij bellen aan en de telefoon gaat. Ik neem op. Hé, kijk even naar buiten, ik sta voor je deur. Jongen, wij belden toen we een telefoon hadden, belden we één keer in de maand, mochten we bellen naar Marokko. Dan belden we naar opa en oma. Maar dan ging er eerst een brief van Nederland naar Marokko, wanneer we precies zouden bellen. En opa en oma hadden geen telefoon. Nee, de plaatselijke slager in het dorp, die had telefoon. En daar mocht je dan heen komen. En dan zat mijn opa en oma dan een uur van tevoren te wachten. En wij zaten dan in Nederland, was vaak op zondag om 8 uur, want dan was het iets goedkoper, zei mijn vader. En dan zaten we om die telefoon heen. Gewoon de hele familie, het was een familiegebeuren. En dan pakte mijn vader de horen op en dan mochten we allemaal, toe maar, één cijfertje draaien van het nummer. En je hoopte de nul, want die was het allerlangst. Ja toch? Dan je tak. Dan hield ik hem heel even vast en mijn vader, los! Als je de één had, was je zo klaar. Rat, ah shit! En hadden we het nummer gedraaid, zei mijn vader, oké, nou stil allemaal, stil! Stil! Stil! En dan was het stil, hè, bij ons thuis. De hele flat bij ons was stil. Ja, hij gaat over. Ja, hij klopt, hij gaat over. En de telefoon ging over. En dan zaten we naar de draad te kijken, weet je wel. We dachten, jezus, dat draad gaat natuurlijk helemaal naar Marokko toe. Ja, dat dachten we echt. En mijn vader, die praatte altijd heel hard door de telefoon. Omdat hij dacht, het is Marokko, ik moet hard praten, anders verstaan ze me daar niet. Zo is mijn oma ook doof geworden door mijn vader. Die schreeuwde echt, hallo, hoe gaat het? En dan hoor je wel eens uit de flat, ja, wel goed hier, hoor. En dan mochten we allemaal wat tegen opa zeggen. En dan had mijn moeder gezegd, nog allemaal tegen opa een beetje praten. En het gesprek moest je al voorbereid hebben, want zo'n gesprek was duur. Je kon niet, hey opa, waar ben je? Wat doe je? Nee, je wist wat opa deed, die was bij de slager in Marokko. Maar mijn opa was altijd helemaal emotioneel. Die vond het heel erg dat we weg waren, dus als we die aan de lijn hadden, begon hij al na 4-5 seconden te huilen. En dan moest ik ook huilen, en zo huilden we alleen maar in die telefoon. Zo van, oké, genoeg gejankt, heer, volgende, praten of huilen, kijk maar. Maar dan had ik je nog over, man. Echt 3 dagen later liep ik met mijn broertje naar school. Zei ik, weet je nog toen we naar opa gingen bellen? Ja, hij ging huilen. Ja, ik ook, hoor. Ja, hoe ging jij huilen? Ik zo. Dat waren mooie gesprekken, man. Ja. En dan kan je alles met die telefoons, hè, en we doen er niks mee. Je zou zeggen, hoe goedkoper de tarieven, hoe mooier de gesprekken. Maar dat is niet zo. En ik heb ook een telefoon, hoor. Ik bedoel, ik gebruik ook niet al die functies die erop zitten. Ik vind het allemaal onzin. Ik heb er internet op zitten. En internet vind ik wel grappig, maar dan ga ik dingen uitproberen. Kijk of het echt werkt. Op mijn mobiele telefoon ga ik bijvoorbeeld naar www.bol.com. Kun je cd's bestellen en boeken en dat soort dingen. Nou, dan krijg je een scherm voor je en dan wil je dingetjes kopen. Dan staat er, uw winkelwagen is leeg. Oké. Dan vul ik mijn winkelwagen. Dan klik ik dvd's aan.
En soms bestel ik echt voor 300-400 euro aan dvd's. En dan staat er, wilt u betalen? Klik, ja. Wilt u naar de kassa? Klik, ja. En dan sta ik voor die kassa en daarna druk ik mijn telefoon helemaal uit. Ja, vind ik leuk. Gewoon een beetje de boel fokken. Want ik weet, er staan heel veel mensen te wachten voor mijn winkelwagentje bij die kassa. Van, hé, waar is die nou? Ja, dat weet ik niet. Hij is weg. Ja.

0: Ik heb 9 maanden geleden heb ik een SOA-test gedaan. Wie heeft wel eens een SOA-test gedaan? Ineens doet niemand. Je mag ook wijzen naar iemand als je vermoeden hebt. Niemand doet een SOA-test. Nee, dat doen wij niet in Rotterdam. Nou, ik wel. Ik dacht, laat ik mezelf een keertje checken. Van die campagne over geslachtsziektes. Ik denk, nou, hè, genezen is beter dan voorkomen is beter dan genezen. En dat wilde ik wel anoniem. En dat kan anoniem. Kun je naar het ziekenhuis toe? Anoniem een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis, AMC in Amsterdam. En ik kom eraan bij afdeling huidklachten. Weet je, dat is helemaal anoniem. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol met mensen. Ik dacht nog...
1: Ja, huidklachten.
0: Maar goed, er was een lege stoel, dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang... En het diep! Wat leuk, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hey! Moet je ook in de SOA? Ik ook! Wat is het? Hier. Sst. Je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, sorry, Sahab. Ik heb jeuken, man. Sahab, heb je geen jeuk? Ik zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glammies. Nee, wacht. Glamidie. Ik weet niet meer hoe die bitch heet. Maar wacht maar als ik het te pakken krijg. Ja. Nou, dan ben je aan de beurt in het ziekenhuis. Dat gaat ook anoniem. Meneer Amhali. Dat ben jij. Ja, dat weet ik, ja. Shit. Dus ik loop naar die balie toe. En ik kom daar bij die balie te staan. En achter de balie staat Marieke de Bruin van mijn middelbare school. Iets ouder, iets dikker, in een witte jas. En ze zegt, hey, Najib, wat leuk. Of niet? Jongen, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik vond het zo gênant. Echt, en gênante momenten, ik heb ze vaker. Echt, het laatste keer een gênant moment, moet ik even vertellen. Gewoon tussendoor. Ik zit bij mijn moeder thuis. Mijn moeder heeft een klein flatje, klein wc'tje. Maar daar zit ik graag op, weet je wel. Lekker klein, lekker strak moet je zitten op die wc zo. Met je deur zo, hoofd erin. Maar ik zit daar lekker bij mijn moeder. Dus ik zit daar, strakke spijkerbroek had ik aan, weet je wel. En ik ben klaar, zus en zo. En ik trek mijn broek omhoog, heel strak zo, in het wc'tje. En wat neem ik mee? Het Glorix blokje met houder en al. Dat hing hier. Daar ben ik de hele dag mee door Amsterdam gaan wandelen. Met een Glorix blokje. En mensen achter me, die zagen dat, die deden, hey! En ik dacht, ik word herkend, dus ik, hey. En zolang je niet gaat zitten, merk je niet dat hier iets zit. Dus ik kom bij een vriend thuis en ik vraag nog, heb je gedweld?
1: Nee.
0: Hoezo? Ja, heel lekker fris. En ik sta zo op een gegeven moment, waarom weet ik ook niet. Ik denk, nat, zweet, hier ook al, nee toch? Eeuw! En ik voel verder een Glorix blokje. Met houder en al nog helemaal goed, hè. Dus ik heb dat ding stiekem bij hem in zijn wc zo gehangen. Oh, jongen. Nou, datzelfde moment had ik ook met Marieke. En Marieke, die zag dat ik een beetje schrok. Die deed, ah joh. Wat is dit voor een teken, mensen? Dit is toch een teken van, hey, die 3 euro, moet je die nog terug? Zo, kom maar mee. Dus ik loop achter haar aan en ik dacht, als zij die test maar niet gaat doen, hè. Oh, wat erg, zij gaat die test doen. Ze zegt, kom mee. Ik zeg, ja. Gelukkig, onderzoekskamertje. We komen in een onderzoekskamertje terecht, ziekenhuis. Ze zegt, wacht hier maar even, de dokter komt zo. Dus ik zit te wachten in het onderzoekskamertje. Het ruikt ook naar ziekenhuis. Alsof ze ziekenhuisspray hebben. Voordat ze opengaan, overal, shh. Er lag een bed met van het... Witte papier, weet je wel, wat je bij de Chinezen ook hebt, wat je zo weg kan halen. Hop, nieuw papier. Er lag een kast met allemaal instrumenten erin die ik niet ken. Potjes, pannetjes en een wok. En ik zat maar naar die deur te kijken. Ik dacht, als het maar geen vrouwelijke arts is. Ik adem maakt helemaal niet uit. Een dokter is gewoon een dokter, ja toch? Maar nu niet. Wat ik had gelezen in een onderzoek, vrouwelijke artsen hebben meer humor. Weet je, dan komt ze grappen maken, dan komt ze binnen. Hallo! Zo, nou, doe je broek maar even uit. Onderbroek ook. Wat lief! Hé! Hey. Wat lief! En de deur gaat open en het is een man. En ik zeg echt, yes! Dokter! Echt zo'n dokter uit de film. Prachtige witte jas, grijs haar, brilletje zo op zijn neus. En er stond ook echt dokter. Had een naambordje met dokter. Tenminste, de r van dokter. En ik dacht, hé, de r is oké. De r mag het zien. Maar achter de r kwam een wat jonge man aan met een bril. En het was Floris-Jan, de stagiaire.
1: Hallo, ik kijk even mee.
0: Ja, oké. De dokter zegt, meneer Amhaal, u komt voor een SOA-test. Oké, even uw broek uit, onderbroek en even op het randje van het bed plaatsnemen. Dus ik doe wat de dokter zegt. En ik zit er op het randje van het bed. Niet echt helemaal gemakkelijk, hè? Ja, ik weet niet, ik heb het niet zo vaak. In een te klein kamertje met twee mannen. En ik zit daar op een bed met slapdoula een beetje, ja. En ik zie dat de dokter op me af komt lopen. En ik schaamde me een klein beetje, dus ik denk, nou, dan kijk ik maar gewoon even weg. Ik denk, nou, kijk gewoon omhoog. Misschien zie je nou wel vogels, je weet het niet. En ik voel dat de dokter voor me staat, hè. En zonder te waarschuwen, weet je wel, die dokter niet even dit doet, weet je wel, of... weet je wel dat die... Dat kleine jongetje daar, hoe oud ben jij? 12. Shit. Oké. Pak de dokter in één keer zo mijn toeter vast. Ja? 12! Oh shit! Daar gaat mijn programma! Oké. Toeter, ja? Die trompet. Ik zag laatst een toeter, dat ziet er niet uit, man. Trompet. Dus die pakt zo die trompet vast en die doet. Wow. En. Is een grap. En die kijkt zo'n beetje. Kijk, stagiaire. Floris-Jan haalt uit een potje een wattenstaafje. Gewoon een wattenstaafje. En die geeft hij zo aan de dokter. En ik dacht nog, wat gaat de dokter doen met een wattenstaafje? Wat? Weet ik veel. Aanstippelen, iets op de trompet of aankruisen. Maar de dokter, heren, gaat met het hele wattenstaafje in één keer in de mond van de trompet. Zo. Pop, pop. En hij begint te roeren. En ik denk, kun je daar roeren? Alsof die koffie aan het drinken was met die Floris-Jan.
1: Nee, ja.
0: En dat roeren, dat doet pijn. Auw! Wacht even, dokter, dat doet pijn. Wauw! Dokter, wacht eventjes. Wauw, wauw, wauw! Auw! Wauw! En hij trekt hem er één keer uit en dan geeft hem zo aan Floris-Jan. Floris-Jan moet hem opbergen in zo'n buisje. Die moet hem zo erin stoppen. Maar Floris-Jan laat hem onderweg vallen. Auw! Oh, shit. En de dokter zegt, nee, laat maar even liggen. Pak even een ander. Ja. Nee, die kunnen we nou niet gebruiken, hè? Nee. Ja. Nou! Dokter, wacht, dat doet ook pijn! Wauw! Dokter, haal hem eruit! Wauw! Ik zeg, hou vast daar, Jaap-Jan! Dop erop, doe dopje erop! Dopje erop! Zo ja. Wat een pijn gaat er door je heen, zeg hij. Ja, oké, ontspan. Nee, ontspan man, kom op nou. Het is klaar. Het is nog niet klaar. Want nu komt test nummer 2. Dit keer komt kijkstagiaire Floris-Jan met een stok aanzetten. Mensen, ik overdrijf niet. Dit formaat. En die stokjes, ik ken ze niet. Waarschijnlijk als je een open haard thuis hebt, die moet je op afstand aansteken met zo'n extra large lucifer. Zo'n ding. Met hier watten en daar watten. En het komt op me af en ik zeg, dokter, dat past toch nooit? Dat ziet die dokter toch ook? Die heeft toch 10 jaar gestudeerd, man? Die ziet toch iets wat zo groot is, hier niet ingaat? De dokter vond van wel, hè? Die mikt, en ik durfde niet meer te kijken, die mikte zo. En op dat moment kijkt mijn trompet en die doet... Dus die dokter kreeg hem er niet in. Nou. Die heeft van alles geprobeerd, jongen. Van je ras, rijdt koning door de plas. Kijk! Het duurt te lang voor die dokter. Dus die knijpt op een gegeven moment je neus dicht. Dat is een truc, hè? Dan knijpen ze je neus dicht. Dat is gewoon een truc. Want als je dat lang genoeg volhoudt, gaat alles open. Plop. Bang! Dus meneer Amhali, we zijn klaar. U kunt gaan. Nou, ik ben dus zo naar huis gelopen, hè? Zo. Dus als ik zo liep, dan voelde ik het niet. En ik was met de tram die dag. Dan vragen de mensen, zoekt u iets?
1: Nee, dankjewel.
0: Er kwamen kinderen voorbij en deden een spontaan bokjesprong. Hé! Hey! Kappen nou! Wat een pijn, zeg je, een SOA-test. Oh. En dan moet je wachten. 2 weken lang gewacht op de uitslag, hè. Heeft hij het of heeft hij het niet? En omdat je het anoniem doet, moet je de uitslag zelf persoonlijk ophalen. Je krijgt ook een gesprek vooraf, weet je wel, van stel je hebt een geslachtsziekte. Dan is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk degene opbelt met wie je een seksuele relatie hebt gehad het afgelopen jaar. En het dan ook vertelt. Ja. Wat je hebt. Ja. Oké. En dat vond ik het allerergste. Ik denk, hé, als ik iets heb, oké, dan kan ik mijn leven. Maar ik het heb doorgegeven aan een ander man. Oh. Dat je het ook zelf moet vertellen. Dat lijkt, dat is slecht nieuws brengen. Dat is niet de, hi, ik heb een verrassing, nee. Hallo, met Monique. Hi Monique, met Najib, hoe is het?
2: Ja, ik ben vandaag jarig.
0: Oh! Dan bel ik later wel. Doei. Of hem, hè, dat je het hem moet vertellen, dat kan natuurlijk ook. Of hun. Of het. Ja, mensen doen gekke dingen, echt waar. Paf, paf. Is die hond van u, mevrouw? Ja, luister even. Nou. Twee weken later. Zelfde ziekenhuis, zelfde dokter, andere kamer. Echt met zo'n pakket met uitslagen van allemaal mensen die anoniem een SOA-test doen. Dus daarom snap ik niet dat niet één iemand hier in die hele... Maakt ook allemaal niet uit. Zo'n pakket. Nou. Komt die kamer binnen, meneer Amhali. Amhali, even kijken hoor, Amhali, welke Amhali staan, Amhali. Afhali, meneer Afhali. Afhali, nee hè, dat is een Chinees, Afhali, even kijken. Meneer Amhali, ja, hier heb ik meneer Amhali. Negatief. Ik zeg, wat? Negatief, dat is goed. Ik zeg, wat is daar goed aan? Negatief, dat is goed, meneer. Ik zeg, wat is goed? Negatief, dat is prima. Toen de dokter me uiteindelijk heeft uitgelegd dat negatief in dit geval goed betekent bij deze test, en positief minder goed, nou, toen kreeg ik het pas door, hè. Toen begon mijn hart weer te kloppen, jongen. Ik kom het ziekenhuis uit, de zon scheen. De vogels floten. Maar ik had wel al die stemmen in mijn hoofd, hè. Van al die geestelijke leiders overal ter wereld. Van de imam, van de rabbijn en van de paus. Die maar roepen, geen condoom gebruiken. Geen condoom gebruiken. Die gasten, die zouden allemaal 1 keer een SOA-test moeten ondergaan. Ja? Dan piepen ze heel anders. Ja, precies. Wij mensen, wij kunnen dat niet. Er zit nog steeds iets dierlijks in. En vooral de mensen...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Wat leuk dat u er weer zit. En dat schijnt wederzijds te zijn, want ik kwam er straks een man tegen en die zei, ik ga vanavond naar je toe en dat komt goed uit, want ik heb een rottijd gehad. Privéproblemen en ook in mijn werk allemaal akelige dingen. Vandaar ook weer zo'n waardeloze dag, je kent dat wel, alles daartegen. Moeilijke telefoongesprekken, conflicten, files, gedoe. En dan is het zo fantastisch bij jou, een hele avond niks. Mensen zeggen leuke dingen, hè? Laatst ook iemand die zei, ik ben u zo dankbaar voor de show. Gisteren stond ik nog aan de rand van de afgrond. Nu ben ik een stap verder. Nou, Den Haag is ook een stap verder. Wij bestaan 750 jaar. Wat dat precies betekent, weet geen mens. Maar bij de gemeente hebben ze gezegd, en nou gaat de beuk erin. Wij gaan wat laten zien. Wij ook een skyline. En dat werd de tramtunnel. Den Haag, je tikt er tegen en het lekt. Couperus heeft gezegd, zo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. En burgemeester Deetman heeft gezegd, zo ik iets ben, ben ik een bouwput. Maar waar we trots op kunnen zijn is 750 jaar Haagse humor. En dan vragen de mensen mij altijd, wat is dat dan Haagse humor? Nou, ik zal een paar voorbeelden geven. Ik nam vandaag een taxi, chauffeur zegt, waar gaan we heen? Ik zeg, Circus Theater. Hij zegt, moet jij weten. Ander voorbeeld. Er staat een vent tegen het nieuwe stadhuis te pissen. Komt er een bode naar buiten en die zegt, dit wil de burgemeester absoluut niet hebben. Zegt die man, ik wil het ook niet hebben, wil jij het misschien hebben? Er komt een Hagenaar bij de sociale dienst en zegt, ik heb al mijn ziektedagen opgemaakt, ik kom me dood melden. Er komt een Hagenaar bij Snackcar de Vrijheid en zegt, gooit voor mij een paar kroketten in het vet en springt er zelf ook bij. Nou, dit was even wat Haagse humor

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey jongen.
2: Hey.
1: Proost. Proost.
3: Frisje?
4: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. Dan moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus, ik Bob.
2: Gezellig.
0: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

0: Nou, ik kende dus ooit iemand en die had dus ooit zijn vrouw geslagen. En dus prima. Maar toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, ja, maar hoe zit dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En toen heb ik dat op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, okay, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, hallo, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat, toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. daar zit de kunst hem helemaal niet in. Anders ben je ook gewoon raar. Van, nou schat, wat kan je toch lekker koken, zeg. Dus, dat is gewoon raar. Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over. Maar wat nog een slechte teken is, is natuurlijk als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over. Zoals kakkers, die hebben dat. Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat een hartje begeert. Maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Ja, ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat. Maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als... sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinoud Oerlemans, Winston Gerstanovic, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi. Snap je? En ja, u denkt op uw beurt nu natuurlijk ook weer van, ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant, dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn, aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar, u kent mij natuurlijk niet, maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker en mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe en die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerf, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizelig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die hij heeft. Bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. He, ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. He, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, he, niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan.
1: Ik had laatst wel zeggen, zo en toen ging zo kak. En toen was ik zo met mijn nieuwe polopaard, was ik zo in de heuvels, zo galoppende pop, zo en toen viel ik neder, viel ik van mijn polopaard neder. En toen stond ik op en toen was ik hier, had ik allemaal caviar. En hier niet.
0: En kakkers, het zijn ook stugge mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van, hey geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee,
1: echt niet, hoor.
0: Ja, nee, echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven wel in allemaal dingen, maar ze geloven in geld, in een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn er. Snap je? En wat ik zo mooi vind aan geloven is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Dan weer, je gelooft in iets waarbij je het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. En als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven, dat snap ik ook. En wat er vaak gebeurt, is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt en dat het regeltjes krijgt om die onzekerheid tegen te gaan. He, religie is daar een mooi voorbeeld van. En kakkers doen dat dan door de zekerheden te halen uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ja, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen leren kennen. Het enige wat ik van de VWO nog weet, dat waren van die hele dikke wijven die dan heel netjes schrijven. Weet je nog? Met een tong uit hun bek en dan heel netjes schrijven. Dat je denkt, wat nou netjes schrijven? Ja, als je nou netjes at.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
6: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

0: going to dance. We're going to dance and have some fun.
1: Dig.

0: Nou, ik kende dus ooit iemand en die had dus ooit zijn vrouw geslagen. En dus prima. Maar toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, ja, maar hoe zit dat nou? Waarom heb je dat nou gedaan? En toen zei hij, ja, we waren ongelukkig, we hadden een moeilijke periode. En toen heb ik dat op een gegeven moment heb ik dat gedaan. En toen dacht ik, ja, oké, dat klopt, mooi en zo. Maar toen dacht ik ook van, ja, hallo, gaat het er niet om dat je juist als je ongelukkig bent, hè, juist als het allemaal wat moeilijker gaat, dat je dan juist je vrouw niet slaat, toch? Mijn vrouw niet slaan als we gewoon gelukkig zijn en een leuke tijd hebben, dat kan ik ook wel. daar zit de kunst hem helemaal niet in. Anders ben je ook gewoon raar. Van, nou schat, wat kan je toch lekker koken, zeg. Dat is gewoon raar. Kijk, en het is natuurlijk een slecht teken als jij doodsbang bent en er blijft weinig van je over. Maar wat nog een slechte teken is, is natuurlijk als jij niet doodsbang bent en er blijft ook weinig van je over. Zoals kakkers, die hebben dat. Kakkers. Dat zijn mensen die hebben in principe alles wat hun hartje begeert, maar die doen alsof ze tekort komen. Die doen alsof ze in het nauw zitten. Ja, ik heb het niet over die oude jongens met zo'n groot huis en zo'n grote auto. Dat is gewoon allemaal te laat. Maar ik heb het over die jonge jongens, weet je wel. Met zo'n stropdasje en zo'n jasje die bij zo'n sociëteit zitten. Dat soort jongens. Dat lijkt een hele onschuldige groep. Maar dat is de gevaarlijkste groep die wij nu hebben. Dat is de groep die later, als ze volwassen zijn, gaan zij zinnen uitspreken als... sorry mevrouw, u heeft waarschijnlijk kanker. De uitslag komt volgende week pas binnen. Dan ben ik zelf skiën in Colorado. Ik kom wel weer terug, maar ja, dan bent u er waarschijnlijk niet meer. Lopen we elkaar net mis. Dat soort gevaarlijke jongens. Met de gevaarlijke combinatie van een goed stel hersens en slechte bedoelingen. Dat soort jongens. Ik heb het over Reinoud Oerlemans, Winston Gersanovic, John de Mol en Joop van den Ende. Het soort jongens dat broodjes bakt voor andere mensen die ze zelf voor geen goud zouden vreten. En u denkt nu, maar wat weet jij nou van kakkers? Maar ik ben opgegroeid in het Gooi. Snap je? En ja, u denkt op uw beurt nu natuurlijk ook weer van, ben je opgegroeid in het Gooi? Wat interessant, dat moet een heel warm gedeelte in het Gooi geweest zijn, aangezien je hele hoofd helemaal bruin is en zo. Maar, u kent mij natuurlijk niet, maar ik ben ooit aangeschaft door twee witte mensen die mij met heel veel liefde hebben opgevoed. Maar mijn vader is een kakker, mijn moeder is een kakker en mijn vrienden van vroeger zijn ook allemaal kakkers. Mijn vader vertoont ook echt nog fout kakgedrag, weet je wel, op straat. En dan komt er een zwerf naar ons toe en die zegt dan, heeft u een euro voor mij? En dan zegt mijn vader van, nee, voor jou niet, achter jou wel. En dan gaat die zwerf, die gaat zo achter zich kijken en dan zegt hij, nee, ik zei zo achter je. En dan gaat hij zo rondjes, zo. En als hij duizelig is, dan slaat mijn vader hem met een gouden stok. Met robijnen erin en zo. Die hij heeft. Bij deze distancieer ik mij heel graag van het gedrag van mijn vader. He, ik geloof namelijk dat als iemand jou om een euro vraagt, dan geef jij die euro. Ik heb geen reden waarom ik dat vind, maar dat voel ik diep van binnen. Als iemand jou om een euro vraagt, geef jij die euro. He, nou, al mijn vrienden van vroeger, daar spreek ik ook echt nog kaks mee als we elkaar tegenkomen. Maar het echte kak, hè? Niet het kak wat u kent van tv, maar het echte onverstaanbare hardcore Gooise kak. Snap je? Soms wordt een accent zo bekakt dat het hele mechaniek van je bek het helemaal niet meer aan kan.
1: Ik had laatst wel zeker zo en toen ging zo kak. En toen was ik zo met mijn nieuwe polopaard, was ik zo in de heuvels, zo galoppende pop, zo en toen viel ik neder, viel ik van mijn polopaard neder. En toen stond ik op en toen was ik hier, had ik allemaal caviar. En hier niet.
0: En kakkers, het zijn ook stugge mensen. Het zijn de jongens die nog steeds aan me vragen van, hey geuzer, ben je geen arts geworden? Die zeggen, nee,
1: echt niet hoor.
0: Ja, nee, echt niet. Ja, ik kan het wel bewijzen door je te opereren. Maar ik ben in principe geen arts geworden. Weet je wat het is met kakkers? Dat is het. Soms lijkt het wel eens alsof ze nergens in geloven. Daar lijkt het wel eens op. Ze geloven aan allemaal dingen, maar ze geloven in geld, in een grote auto, in een groot huis. Maar dat zijn allemaal dingen die zijn er. Snap je? En wat ik zo mooi vind aan geloven is dat je het kunt doen in iets waarbij je twijfelt of het wel zo is. Dan weer, je gelooft in iets waarbij je het risico loopt dat je op de dag des oordeels met lege handen komt te staan. En als jij gaat zitten geloven in iets waarvan je zeker denkt te weten dat het zo is, dan is dat natuurlijk helemaal geen geloven. En ik snap ook wel dat het eng is om te geloven, dat snap ik ook. En wat er vaak gebeurt, is dat geloof verkeerd geïnterpreteerd wordt en dat het regeltjes krijgt om die onzekerheid tegen te gaan. Religie is daar een mooi voorbeeld van. En kakkers doen dat dan door de zekerheden te halen uit dingen die helemaal niet zeker zijn. Zo, ja, ik heb VWO gedaan, dus ik ben intelligent. Ik heb net als jullie allemaal ook VWO gedaan, maar ik heb daar de domste mensen leren kennen. Het enige wat ik van de VWO nog weet, dat waren van die hele dikke wijven die dan heel netjes schrijven. Weet je nog? Met een tong uit hun bek en dan heel netjes schrijven. Dat je denkt, wat nou netjes schrijven? Ja, als je nou netjes at.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Dat is ook het fundamentele verschil tussen mannen en vrouwen. Uiteindelijk. Zal ik dat anders heel even schematisch aanschouwelijk maken? Verschil tussen mannen en vrouwen? Ik heb dat ding staat er nou toch. Wacht even, moet je opletten. Dat heeft nog even niks met de officiële voorstelling te maken. Kijk, het verschil tussen mannen en vrouwen. Mijns inziens, hè. Kijk, dit is de wereld, zeg maar zo. Heel, heel globaal. En de wereld is heel, nou ja, wordt heel, ja, kan je heel grofweg onderverdelen in twee soorten mens. Namelijk de man en de vrouw. Nou, de meeste mensen die denken dat het verschil tussen mannen en vrouwen uitsluitend hierin gelegen is. Dat die man heeft, zeg maar, een soort uitstulpsel aan de onderkant. Ja. En die vrouw heeft, zeg maar, een soort instulpsel, zeg maar zo. Ja, en hier nog wat extra equipment, zou ik maar zeggen. Zo, ja. Ja. Ja, hier trouwens ook eigenlijk. Ja. Ja, eerlijk is eerlijk, vind ik wel zo. Wacht, ik zal er even een hoofdje op tekenen, dat het niet zo onpersoonlijk is. Zo. Zo. Nou, ja. De meeste mensen die denken dat het verschil tussen mannen en vrouwen hiermee afdoende uit is gelegd. Dat dit is, klaar, afgelopen, uit. Valt verder niks meer over te melden. Nou, dat is niet waar. Hoe het namelijk mijns inzien zit, dat is namelijk dat die man, die neigt er al, nou ja, sinds mensenheugenis toe, zeg maar, om met dat uitstulpsel, nou ja, in dat instulpsel van die vrouw, zeg maar, te gaan zitten hannessen. En een beetje zo, ja. Zo, ja, zo. Nou, zo, nou. Allemaal schematisch, hè. Nou, en ja, ja. Nou, dat is overigens allemaal, dat is allemaal opgebouwd, kan het allemaal wel hebben en zo. Dat is allemaal, ja, gek genoeg kan het niks aan de hand. Maar als je even niet oplet, dan ontstaat hier meteen allemaal gedoe. Ja. Nou, dat is ook nog niet zo erg, maar er beginnen tegelijk ook allemaal hormonen door dat lijf van die vrouw te gieren en door dat hoofd. Die vrouw raakt ook meestal een beetje in verwarring in dat soort periodes. Nou, dit groeit en groeit, het gaat nooit meer om het groeien. Dat moet er op een gegeven moment echt uit, anders zou die vrouw onverhoeds, ja, ontploffen. Ja, als dat maar groeit en het kan er niet uit, dan zou je een enorme ontploffing krijgen. Gelukkig is daar een speciale uitgang voor. Het is wel zo, op het moment dat dat naar buiten komt, scheurt dat jammerlijk uit allemaal. Ja. Het scheurt ernstig uit. Ja, het is veel te klein. Het is niet goed over nagedacht. Helemaal. Daar wordt overigens op dat moment heel luchtig over gedaan. Nou, mevrouw, dat hechten we wel weer. Dat komt wel weer goed. Maar ja, dat komt eigenlijk nooit meer helemaal goed eigenlijk. Eigenlijk. Eerlijk gezegd, die vrouw krijgt ook heel vaak last van urineverlies en dat soort ongemakken. Nou ja, goed. In ieder geval, als je mazzel hebt, als je pech hebt, heb ik het dan nog geen eens over. Als je mazzel hebt, dan komt er een gezond kind uit. Dat merk je hieraan. Die begint onmiddellijk te blerren. Die wil namelijk melk. Nou, deze reageren erop door direct drie keer zo groot te worden. Ja? Heel vriendelijk en adequaat. Ja, melk. Nou, dat is aan zich allemaal goed geregeld, daar wil ik ook niks van zeggen. Die melk gaat allemaal rechtstreeks de kind in, zonder te morsen, precies op de goede temperatuur. Altijd voorradig en gezellig en de kind groeit ervan. Het is echt goed over nagedacht, daar wil ik niks over zeggen. Behalve, ja, op een gegeven moment gaat de kind toch aan de fruitprakjes of de olvariet, weet je, of een broodkorstje, weet ik veel. Ik weet niet eens meer de volgorde. In ieder geval, die heeft op een gegeven moment dat allemaal, die melk niet meer nodig. En dat gaat dan van de weeromstuit inderdaad een beetje, ja, jammerlijk en teleurgesteld zo een beetje naar beneden hangen, zo, ja. Ja, dat is zo verdrietig, ja. Ja, die vrouw vindt het inmiddels zelf ook eigenlijk allemaal niet meer zo leuk. Nou ja, u ziet het eigenlijk zelf ook wel. Kijk, deze kant. Ja, deze kant van de mensheid, die kan je op een gegeven moment gewoon niet meer ruilen. Nee, hè? Daar kan je bij wijze van spreken overdrachtelijk gezien niet meer mee terug naar de blokker. Nee, want dan zeggen ze namelijk bij de blokker, ja mevrouw, dat heb u gebruikt. Ja. Ja. Dat ziet u toch, hoop ik zelf ook wel. Dat is een beetje een beduimelde bende, mevrouw. Een beetje een afgetrapte, treurige zooi, mevrouw. Dat kunnen wij zo nooit terugleggen op de schappen. Ja, maar ik had het bonnetje nog, ja. Ja, dan kan u het bonnetje nog hebben, maar dat wil toch geen hond meer hebben? Dat snapt u toch ook wel? Dat wil. Al krijgen ze het gratis met 30 spaardukaten toe. Ja, dan hebben ze toch liever een nieuwer model, mevrouw. Terwijl deze kant, die is eigenlijk nog zo gloed als nieuw. Daar is eigenlijk vrij weinig mee aan de hand. Dus dat wou ik maar even schematisch aanschouwelijk maken. Ja, het uiteindelijke verschil tussen mannen en vrouwen. Kijk, deze heb je niet eens een bonnetje nodig. Die kan je gewoon bij elk filiaal in gaan ruilen, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Maar ja, dit hele verschijnsel, daar hoor of lees of zie je nou dus helemaal nooit iets over. In al die opgeflufte bladen. Nee, het is allemaal la la la la la. Met picknickmanden en roeiboten. Ja, en 6 dubbele centwitsjes. Terwijl je zelf al lang blij mag zijn dat je een zak droge krentenbollen mee hebt weten te grissen. Ja, als je überhaupt al een keer de deur uitkomt met die rotkinderen. Ja. Ja, maar je ziet nou nooit eens een keer een ondergekotste moeder in zo'n blad staan. Nee. Met twee kinderen met griep en zij zelf ook. Ja, en dat ze al 3 hele dagen en nachten achter elkaar de bed niet heeft gezien. Daar zie je nou nooit eens een keer een leuke sfeerreportage over. Nee. Het is allemaal la la la la la. Maar je ziet nou nooit eens een keer een ontredderd gezin met de kerst. Met kabeltruien met chocoladevlekken. Ja. En profielzolen met stront.
1: Mix 24/7.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey jongen.
2: Hey.
1: Proost.
3: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.